0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik god zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Regio 8. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om 5 miljoen dollar te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim 83 miljoen dollar. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd. Het ritme van de Achterhoek.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: voor maar 2,79. Lidl.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Regio 8. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om 5 miljoen dollar te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim 83 miljoen dollar. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Op

0: Huntenpop. Zaterdag 22 augustus. Ru Park Ulft. Met Direct, Suzanne en Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Kaak!
3: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: De prijs van

0: ook bij regio 8 zingen we graag over de grens. Hè. We zitten tenslotte aan die Duitse grens. Je hoort een beetje het toon van Peter Schilling. Op donderdag de 9e van de 7e.
1: Begin je dag goed.
0: Een hele verse nieuwe ochtendshow. Het geschenk van het moment. Nou, pak die dag gewoon. Omarm hem. Ja. En geniet van jouw donderdag. Of je nou op je werk zit, of een dagje vrij bent, of misschien wel gewoon lekker vakantie hebt. Heerlijk. Achterhoek wordt wakker. Ik zat gelijk nog even te kijken zojuist in de appbox. De digitale box waar al die prachtige appjes binnenkomen. De app van Regio 8. En daar staat onder andere een berichtje in van Miranda uit Doetinchem. Ze zegt, ik ben een grote fan van de Graafschap. Maar ik snap één ding niet, want ik heb gehoord dat er geen grasmat ligt in het stadion. Dat kan wel een beetje kloppen. Er is nog geen grasprietje te zien. En dan zou je zeggen, over een maandje moeten ze toch echt aan de bak. Dat heeft te maken met het feit dat het gras in een zeer slechte staat was de afgelopen tijd. Dus de directie van de Graafschap heeft besloten, na overleg met de technische staf, het veld te gaan vervangen door een nieuwe grasmat. En dat is niet zomaar een grasmat, een hybride. Ja, je zou gelijk denken aan een auto of zo. Nee, het is een hybride grasmat. Dat is gras met een paar procent kunstgras erin. Ja, ook komt er een nieuwe drainage. Dus nou, dat komt helemaal goed. Met voeding, met vocht en zo. Dat wordt lekker voetballen. Maar het komt er de komende weken in. Dus het komt helemaal goed voor de nieuwe ronde voor de keukenkampioendivisie met de Superboeren. Ja, 7:10. Het wordt een lekkere dag. Het begin van een nieuwe hittegolf in Nederland. 6, 7, 28 graden. En de komende dagen nog veel warmer. Meer details over het Achterhoekse en Liemerse weer rond 8:30. Met natuurlijk onze weergod.

sympathieke gast. Een paar weken geleden toevallig nog heel even kort gesproken. Ruben Hillen en 20 Seconds. En daarvoor Van Helsen. Zoals hij zelf ooit eens een keer in een interview zei. Omdat hij dacht, iedereen hoeft me niet te herkennen. Hij zegt, ik ben Van Helsen van een tuinbedrijf. Maar dat klopt niet helemaal natuurlijk. Roel van Velsen hoorde je. En Baby Get Higher. De ochtendshow van Regio 8. Even spieken op het wegdek. Daar is mooi. Er staan helemaal geen files op de A18 en de A12. Sinds die lange werkzaamheden een tijdje terug, dit jaar op die A12, gaat het best wel goed met de files. En als er files staan, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo lang. Dat is heel goed hoor. Dankjewel, Rijkswaterstaat. Ja, ja, ja. En dan moet die verlengde A15 nog komen. Hè? Dat duurt nog wel een paar jaar. Ik geloof 2030, dan wordt het allemaal opgeleverd. De ochtendshow, hey, daar is die.

0: het was best wel een hete zomer. Die van 1986. Uit die tijd komt dit verder liedje van The Silence. Voyage, voyage. Hoe zat dat ook alweer met de Achterhoek in die tijd? Nou, heel grappig. Ik denk dat de mensen niet verwachten dat ik het erover zou hebben. 40 jaar later, maar in 1986, was er de oprichting van de golfclub in Winterswijk, jongens. Ja, ja, ja. En daarna werd ook de Golf en Country Club Winterswijk opgericht. Eén groot feest, 1986. Ja, ja, ja. En er waren ook regionale sportfusies. Er was bijvoorbeeld heel veel te doen over de volleybalclub Orion. Ja, er werd gewerkt aan de basis, zeg maar. 40 jaar geleden. En toen hadden we ook nog een winnaar uit Duitsland, van Wimbledon.
1: Echo wins by 3 sets to love. 6-4, 6-3, 7-5.
0: Maar ja, wie was dat dan alweer? 1986. Wie won Wimbledon? Bij de mannen dan, hè? Boris Becker, ja, ja, ja. Zo lang geleden is dat alweer. Onderweg naar het laatste nieuws van 2026. Uit de Achterhoek en de Liemers. Ietsje na half acht hoor je dat. Van Bart Meijer.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar 10 euro.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Aan de Van Starkenborgstraat in Doetinchem is gisteravond een gewonde man aangetroffen. De man wilde niets kwijt over de toedracht en verklaarde dat hij simpelweg was gevallen. De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen wat er nou exact is gebeurd. De man is mogelijk met beenletsel met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Kippenslachterij Esbrouw heeft gisteren de deuren geopend van de gloednieuwe Esbrouw Shop XXL. En die vind je midden in Wehl. Het werd te druk op de oude plek, dus een verhuizing naar een groter pand kon niet uitblijven. Die extra ruimte vonden ze in de oude Boni-supermarkt. Al vroeg stonden de eerste klanten buiten te wachten om hun kip in te slaan. Dat zorgde meteen voor flinke rijen, een bomvolle winkel en winkelwagentjes die tot de rand toe volgeladen waren. NEC heeft aanvaller Barça Unal verkocht aan de Franse club Lille. De transfer is afgerond voor een recordbedrag van ruim 10 miljoen euro. Ook de Graafschap deelt mee in de winst, aangezien de vleugelspits daar in de jeugd is opgeleid. De Graafschap verkocht hem in 2024 voor 1 miljoen euro aan NEC en sprak destijds een doorverkooppercentage af, waardoor nu een mooi bedrag naar de Achterhoek gaat. In Duiven is gisteravond waarschijnlijk iemand neergestoken. Dat gebeurde bij restaurant De Nieuwe Tijd aan de Cartograaf. Getuigen vertellen dat er in het restaurant ruzie ontstond tussen twee groepen. Ze begonnen met borden en glazen te gooien en er is waarschijnlijk dus ook gestoken. Na de ruzie gingen volgens getuigen een auto snel vandoor. Buiten het restaurant heeft de politie 4 mannen tegengehouden. Die zijn gefouilleerd en de politie heeft verschillende spullen meegenomen voor onderzoek. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Even daten met de Black Eyed Peas. Meet me halfway. En voor Roxy Music, Brian Ferry voor Love is the Drug. Op de donderdagmorgen. Hey, goedemorgen. Ik heb me net even zitten verkleden hier in de studio bij Regio 8. Ja, er zijn geen webcams, dus je kan gewoon alles aan en uittrekken wat je zou willen. Nee, ik heb even een nieuwe shirt aan van de Graafschap. Gisteren cadeau gekregen vanuit de Graafschap. Hey. Dat zijn nog eens deeltjes. En hij is leuk, hij is mooi, hij is heel vertrouwd ook. Want het shirt is uiteraard, zou je bijna kunnen zeggen, blauw-wit horizontaal gestreept. Heb je het al gezien, dat nieuwe shirt? Toch net even een variant op wat we al kenden. En ik ben even benieuwd, wat vind jij van het nieuwe shirt van de mannen van de Graafschap? Kunnen we daarmee door naar de Eredivisie? Nog één jaar keukenkampioendivisie en daarna gaan we door. Ja, met dit nieuwe shirt. Even jouw reactie op dat nieuwe shirt. Ik ben benieuwd. Het zit wel lekker trouwens. Het zit een beetje strak zitten bovenaan. Maar verder, ja. Het zal wel... Daar zal wel goed over nagedacht zijn, denk ik. Ja, oké. Okay. Wat vind je van het nieuwe shirt van...

Taylor Swift. I know it. Wat is er prettig. I knew it, hoorde je voorbij komen. Hey, even een vraagje. Ben je gek? Maar ja, het is een hele persoonlijke vraag, hoor. Ben je gek op kip? Chicken tonight. Niet die potten, hè, dat is wat anders. Maar gewoon echt kippie. Dan moet je even naar de site gaan. Ja, onze site regio8.nl. Daar vind je informatie over kip. Ik hoor je denken, waar gaat dit over dan? Nou ja, goed, er is een winkel geopend. Dat heeft alles met kip te maken. En wie weet dan, inderdaad, voor jou chicken tonight. Ga dus even naar de Facebookpagina of gewoon naar onze openbare site regio8.nl. Oké? Okay? Het is 8:10. De ochtendshow heet Achterhoek wordt wakker. En dit is een zangeres die gemakkelijk de moeder had kunnen zijn van George Michael, de zanger. Ja. Generatiekloofje. Hey.

ken je dat? Een konijn dat in de koplampen kijkt. Hè? Misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt in het leven. Dat je denkt, ik word verblind. Door de liefde, dat is mooi natuurlijk. Door de Weeknd. Ik

0: Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant!
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.
1: ANWB en gaan. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Festival Buitengewoon, met fantastische acts, op zondag 11 juli. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag feest in de tent met huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag traditioneel vogel- en koningschieten. Dinsdagmiddag de kindermiddag met Troeftheater. En s'avonds feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis. gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis, vier toch in Oer?
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
13: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
14: Het is ruim 7:55. Goedemorgen. Precies een week voor de start, hè? Ja, van de Zwarte Cross. En daar zijn we natuurlijk ook uitgebreid bij met deze fijne omroep. En dit is de ochtendshow tussen nu en 10 uur.

Het is 9 jaar geleden al opgenomen, deze plaats. Daarna kwam er wat juridisch gesteggel, zou je kunnen zeggen, tussen de mensen achter Martin Garrix en Ed Sheeran. En zelf hebben ze met elkaar geen mot gehad over deze plaat. En inmiddels een best wel aardige hit, Repeat It, zo heet hij. Dit is Regio 8. Het laatste nieuws komt hier net binnen. En misschien ben je ook wel getroffen als slachtoffer van Odido eerder dit jaar. Ja, de data van miljoenen Nederlanders kwam begin februari op straat te liggen na een telefoongesprek. Ja, dat komt nu naar buiten. Weet je hoe dat gegaan is? Zeer waarschijnlijk. De politie zegt het volgende. Er belt iemand op naar de klantenservice van Odido. Begin dit jaar. En die zegt dat hij een IT-medewerker is. En hij babbelt nog even door. En wil wat gegevens van die medewerker van de klantenservice krijgen. Maar dat lukte niet helemaal. Oké, dat is afgeslagen. Daarna belt die persoon nog een keer terug. Doet zich weer voor als IT-medewerker. En toen kreeg hij de benodigde informatie om te kunnen gaan hacken. Zo is het dus gedaan. Dus, die persoon die bij de klantenservice werkt, ja, die kan dat nog heel goed herinneren. En die zal zich... Hoe zal die zich voelen, joh? Zou die dan nog werken? Ik heb het hem of haar wel een beetje te doen, zeg. Jongen. Een hack vervolgens voor miljoenen mensen was dat een drama. Hè? Dat al je gegevens op straat komen te liggen. Maar zo is het dus gegaan. Gewoon één telefoontje naar... in dit geval twee telefoontjes naar de klantenservice van Odido. Ja. Ja, ze zijn er nog wel. Odido bestaat.

is de muziek die je morgen misschien ook zou kunnen horen tijdens DJ on the Mill. Wat? Ik hoor je denken, waar heeft hij het over? Nou, dat is morgen tijdens de kaderfeesten, de laatste dag van de kaderfeesten. En dan kan je naartoe een danceavond met diverse DJ's. En ja, normaal gesproken moet je daar kaartjes voor regelen. Die heb ik al geregeld voor je. Waar kan je naartoe? Als je zegt, dat lijkt me hartstikke gaaf om daar naartoe te gaan. Een danceavond in Doetinchem tijdens DJ on the Mill. Zo heet het namelijk, DJ on the Mill. Mooie naam. Even appen, oké? Het woord dance. Naar 06-47-47-0022. Doe het nu. En wie weet wil ik jou zo direct gewoon even lekker terug.

0: hadden net een nieuwe koningin. Ja, niet in 1948 hoor, zo oud is deze plaat ook weer niet. Toen hadden we koningin Juliana, nee, 1980. Nou, dan weet je om wie het gaat natuurlijk, hè. Ja, ze stond op de munt. Er zijn hier collega's, die kijken mij aan. Wie was dat dan? Wie was dan voor koning Willem-Alexander de koningin? Er zijn mensen die weten het niet. Nou goed, zoek het even op. Ik denk, dat ga ik dan toch even maar niet delen. Het is wel 1980, het liedje dat je hoorde van Cool and the Gang en Celebration. Zo direct het laatste nieuws met Bart Meijer. En je krijgt het weer van Gerrit.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 geld.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
2: Hoi!
1: Of binnenkort vertrekt...
3: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenore wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. NEC heeft aanvaller Barça Unal verkocht aan de Franse club Lille. De transfer is afgerond voor een recordbedrag van ruim €10 miljoen. Ook de Graafschap deelt mee in de winst, aangezien de vleugelspits daar in de jeugd is opgeleid. De Graafschap verkocht hem in 2024 voor €1 miljoen aan NEC en sprak destijds een doorverkooppercentage af, waardoor nu een mooi bedrag naar de Achterhoek gaat. In Duiven is gisteravond waarschijnlijk iemand neergestoken. Dat gebeurde bij restaurant De Nieuwe Tijd aan de Cartograaf. Getuigen vertellen dat er in het restaurant ruzie ontstond tussen twee groepen. Ze begonnen met borden en glazen te gooien en er is waarschijnlijk dus ook gestoken. Na de ruzie ging er volgens getuigen een auto snel vandoor. Buiten het restaurant heeft de politie 4 mannen tegengehouden. Die zijn gefouilleerd en de politie heeft verschillende spullen meegenomen voor onderzoek. Aan de Van Starkenborgstraat in Doetinchem is gisteravond een gewonde man aangetroffen. De man wilde niets kwijt over de toedracht en verklaarde dat hij simpelweg was gevallen. De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen wat er nou exact is gebeurd. De man is mogelijk met beenletsel met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Kippenslachterij Esbro heeft gisteren de deuren geopend van de gloednieuwe Esbro Shop XXL. En die vind je midden in Wiel. Het werd te druk op de oude plek, dus een verhuizing naar een groter pand kon niet uitblijven. Die extra ruimte vonden ze in de oude Boni supermarkt. In de laatste dagen voor de opening moest er nog hard gewerkt worden om alles op tijd klaar te krijgen. Shopmanager Lianne Jansen.
9: Nu ik hier zo sta, denk ik van ja, geweldig dit. Geweldig. Dus ik hoop dat het zich ook over een beetje over wereld verspreidt. En want er zijn natuurlijk nog meer winkeliers als alleen de Esbro Shop. Hè? Daar doe je het ook een beetje voor.
8: En al vroeg stonden de eerste klanten buiten te wachten om hun kip in te slaan. En dat zorgde meteen voor flinke rijen en een bomvolle winkel. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
10: Oké, dankjewel. Bart Meijer was dat. En vanmiddag op de radio Veerle Den Hartog. En om 12 uur hoor je...

0: het orkest is er al. Goedemorgen, Gerrit Vossers.
1: Ja, goedemorgen, Marcel.
0: En jij zit onderweg. Waar ben je eigenlijk op dit moment?
1: Nou, ik zit aan de Zilvoldseweg in Terborg.
0: Ach, het had het mooie Terborg natuurlijk. Krijgen we nou een hittegolf of niet? Wat zijn jouw woorden daarover?
1: Denk het wel. We hebben na het weekend nog een aantal dagen dat we 30 graden kunnen verwachten. En als we dan 3 hebben, dan krijgen we een hittegolf. Maar ja, zolang het nog niet aan de hand is, dan moeten we ook nog wachten. Dan telt deze dagen eigenlijk ook nog niet meer. En ja, dat is misschien nog weer een beetje het spannende komende tijd. Maar verder is het aardig monotoon weer, moet ik zeggen.
0: Die kende ik nog niet. Het is monotoon weer. Prachtig. Nou, dan maar even deze donderdag bij de kladden en de lurven grijpen.
1: Ja, nou ja, we hebben nachten die lekker afkoelen. 15, 16 graden afgelopen nacht. Op dit moment is het ook nog een graad of 16. En als je op de satellietbeelden kijkt, dan zie je wel dat al een groot deel van Gelderland in de zon zit. Een groot deel van Nederland ook. Alleen een strook over het noorden, noordoosten en oosten van Gelderland. Die hoek, daar zit nog bewolking, maar dat lost in de loop van de ochtend ook op. En dan krijgen we overal de zon. Vanmiddag dus flinke zonnige periode. Ik denk alleen een klein beetje hoge bewolking. En verder waait er een zwakke tot matige noordoostenwind. Ja, en die temperatuur die zal vandaag dan uitkomen op een graad of 25, 26. Dus op zich ook nog wel aardige temperaturen. Ja, en vanavond en komende nacht dan wordt het allemaal weer rustiger. Klaart het ook op. Dan koelt het af naar 15, 16 graden. Het wordt niet zo zulke warme plaknachten, want dat heeft te maken ook met de windrichting. Die is noordoostelijk en dan komt er 's nachts toch wel een klein beetje frissere lucht naar ons toe. En daar hebben we ook wel gemak van de komende dagen. Want overdag wordt het weer warm. We hebben in ieder geval morgen ook weer temperaturen die dan al richting de 30 graden gaan. 28, 29 graden kunnen we verwachten. En in het weekend zullen we, denk de zaterdag, de 30 graden net aan tikken. 30, 31 en zondag, dan gaat er een klein beetje om. Daar zitten we er tegenaan. Misschien ook wel een 30er. Maar dat is allemaal wel een beetje lokaal. Want landelijk zal dat voorlopig nog niet gebeuren. Ja, en ik zei het al, 's nachts koelt het lekker af naar 16, 17 graden. En ook na het weekend voorlopig even weinig verandering. Dan zitten we rond de 28 tot soms 30 graden. En 's nachts een graad of 16, 17. En neerslag voorlopig nog niet. Ik heb wat verder gekeken. Het lijkt erop dat 17 juli, dat dan de eerste regen- en onweersbuien weer wat actief worden. Want dan gaat de wind wat meer om naar west- tot zuidwestelijke richtingen.
0: 17 juli zit er op vrijdag, dus dat is ook de vrijdag van de Zwarte Cross. Dus als al die mensen die er willen overnachten, even een beetje oppassen in een tentje met onweer.
1: Ja, nou ja, we wachten even af hoe het zich gaat ontwikkelen. Dat is altijd moeilijk. En onweersbuien is sowieso lastig. Want we hebben de afgelopen tijd ook wel meegemaakt dat we s'avonds hier in de Achterhoek en ook een groot deel van Gelderland lekker buiten konden zitten. Dat we de buien zo lang zagen trekken. En dat het bijvoorbeeld in Groningen heeft gehoost. Wind, bomen omgewaaid en van alles. Ja, de koers ervan is nog een beetje onzeker. Dus voorlopig hebben we het nog even over het warme zomerweer wat aan zit te komen.
0: Ja, hoe dan ook de komende dagen. We blijven op koers met jou. We blijven je volgen. Morgen weer vanaf 8:30. En natuurlijk straks een kortere episode van Gerrit. Rond 9:30.
1: Goed gaan.

0: en dan een streepje en een grid. Heel chic geschreven. En to en for to. Weet je trouwens wat dat betekent? Want ze zingt het zo vrolijk, maar weet je wat het betekent? To en for to. Je bent genaaid. Je bent de klos. Je bent de bineut. Je bent als de kippen. Nou, niet als de kippen bij. Je bent echt. Je zit een beetje in de problemen. En ze zingt het zo vrolijk, deze Ingrid. Nou, oké. Gaan we nog heel even door? Deze dan. We gaan heel veel mensen op vakantie naar Frankrijk. Dus. Kijk deze.
1: C'est l'émission du matin.
0: Oh, dat klinkt heel zoel. Nog één keer.
1: C'est l'émission du matin.
0: Wat zou dat betekenen? Nou, eigenlijk heel simpel. Dit is de ochtendshow, hè? Ja, op zijn Frans. Ja, dit is Boston. Een lekkere rock ballad. Amanda heet het.

0: Gypsy Woman van Crystal Waters. Goedemorgen, dit is Regio 8. Ze zit hier nog in de studio. Ze komt uit de Achterhoek, heet Agnes. Maar ze is heel goed in het Frans. Wil je nog één keer zeggen, dit is de ochtendshow, maar dan op zijn Frans, Agnes? Ja.
1: C'est l'émission du matin.
0: Oh, lekker zwoel. Even één keer vlotter.
1: C'est l'émission du matin.
0: Ja, oké. De ochtendshow van Regio 8, dankjewel. En dat heeft ook te maken met het komende weekend. Het wordt een heel mooi weekend. Een knipoog naar Hummelo. Goedemorgen, Hummelo. Op de 11e en de 12e. Helemaal in Franse sfeer. Het gevoel van de Franse wijk Montmartre. Dan krijg je daar een beetje. Vive la France in Hummelo. Met kunstenaars. Ja, die zijn er ook. Dus dat zie je natuurlijk in Frankrijk ook heel veel. Lekker bourgondisch. Lekker veel eten en drinken. Heel veel mensen die verliefd zijn op Frankrijk moeten zeker even naar Hummelo gaan dit weekend. Rond de Dorpskerk hangt dat typische Franse sfeertje. Kunstenaars die werken aan schilderijen, keramiek en sieraden. Terwijl je rustig rondslentert met een croissantje en een stuk verse noga in je hand. Wat een mooie tekst, jongens. Ja, goed bedacht. Het wordt leuk, het wordt lekker in Hummelo dit weekend. Een Frans weekend. Ga dat vieren. Het is 3 minuten voor 9.

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
21: Met 20...

0: miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Goedemorgen, vanmiddag op de radio Veerle en om 12 uur Get That Grip. Dat is het jongerenprogramma live vanuit Doetinchem met Balthasar en zijn jongere vrienden. Blijf luisteren, want dat wordt me toch weer een hele spannende uitzending.

Extra lekker bij hoge temperatuur om deze song te horen. Het is de nieuwe van Bruno, die het ook alweer heel goed doet. On My Soul en Johnny Hedge Jazz daarvoor. Turn Back the Clock, de ochtendshow van Regio 8. Uur nummer 3 voor de donderdag, de 9e van de 7e. Een week voor de start van de... Ja, ik wou bijna zeggen de Vierdaagse, maar dat is weer ietsje later. Nee, natuurlijk de Zwarte Cross. Over een week gaat het helemaal los. Inmiddels is het 9:13. En om 9:50 dan schuift Meindert weer aan voor de site Achterhoeknieuws.nl. Hij praat je helemaal bij over die prachtige site. Met mooie foto's, ja, maar met reportages en actueel nieuws en interviews. Achterhoeknieuws.nl. Om 9:30... Het nieuws met Bart Meijer, het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Aansluitend het weer van onze weerboer Gerrit.

hoort het steeds vaker, hè? De Achterhoek moet groeien en groter worden en groter worden. Maar zit je daar eigenlijk wel op te wachten? Dat er mensen bijvoorbeeld uit het Westen komen en hier komen wonen? Of dat er gewoon sowieso meer mensen waar dan ook vandaan komen om in de Achterhoek of de Liemers te gaan wonen? Misschien vind je het fantastisch dat je denkt, ja, lekker. Hoe meer zielen, hoe meer. Nou, je kent de rest van het verhaal. Of zeg je van, nou, ik vind dat mooi zo. Ik hoop mijn eigen huis en mijn eigen land en zo. En niet nog meer huizen. Ik ben even benieuwd hoe je erover denkt. Moet de Achterhoek, mag de Achterhoek nog verder groeien? Of zeg je van, hier is de grens en dat is hem wel zo'n beetje. Ik vind het wel lekker hier in de Achterhoek op dit moment. Laat het even weten. 0647 470022. Mag de Achterhoek verder gaan groeien of niet? Ik hoor het graag van je. Hey, Harry Styles hoor je.

0: Geleid door de verlichte discovloer en de discobol in de jaren 70. En broeken met wijde pijpen. Misschien kun je het nog helemaal voorstellen. Heb je het ook bewust meegemaakt? Een beetje jeugdsentiment. McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now. Zo direct het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers met Bart. En dat gaat onder andere over NEC en Vitesse en de Graafschap in één bericht. Nou, hoe gekker wil je het hebben of hoe mooier wil je het hebben?
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Psst, Hollands nieuwe

0: meer dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Duiven is gisteravond waarschijnlijk iemand neergestoken. Dat gebeurde bij restaurant De Nieuwe Tijd aan de Cartograaf. Getuigen vertellen dat er in het restaurant ruzie ontstond tussen twee groepen. Ze begonnen met borden en glazen te gooien en er is waarschijnlijk dus ook gestoken. Na de ruzie gingen volgens getuigen een auto snel vandoor. Buiten het restaurant heeft de politie 4 mannen tegengehouden. Die zijn gefouilleerd en de politie heeft verschillende spullen meegenomen voor onderzoek. Kippenslachterij Esbro heeft gisteren de deuren geopend van de gloednieuwe Esbro Shop XXL. En die vind je midden in Wiel. Het werd te druk op de oude plek, dus een verhuizing naar een groter pand kon niet uitblijven. Die extra ruimte vonden ze in de oude Boni supermarkt. In de laatste dagen voor de opening moest er nog hard gewerkt worden om alles op tijd klaar te krijgen. Shopmanager Lianne Jansen.
9: Nu ik hier zo sta, denk ik van ja, geweldig dit. Geweldig. Dus ik hoop dat het zich ook over een beetje over wereld verspreidt. Ja, want er zijn natuurlijk nog meer winkeliers als alleen de Esbro Shop. Daar doe je het ook een beetje voor.
8: En al vroeg stonden de eerste klanten buiten te wachten om hun kip in te slaan. En dat zorgde meteen voor flinke rijen en een bomvolle winkel. Aan de Van Starkenborgstraat in Doetinchem is gisteravond een gewonde man aangetroffen. De man wilde niets kwijt over de toedracht en verklaarde dat hij simpelweg was gevallen. De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen wat er nou exact is gebeurd. De man is mogelijk met beenletsel met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. NEC heeft aanvaller Barça Unal verkocht aan de Franse club Lille. De transfer is afgerond voor een recordbedrag van ruim €10 miljoen. Ook de Graafschap deelt mee in de winst, aangezien de vleugelspits daar in de jeugd is opgeleid. De Graafschap verkocht hem in 2024 voor €1 miljoen aan NEC en sprak destijds een doorverkooppercentage af, waardoor nu een mooi bedrag naar de Achterhoek gaat. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
10: Ho, daar heen je hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
11: De dag die is met de bewolking begonnen, maar we zien dat op steeds meer plaatsen de zon door gaat komen. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden met alleen wat sluierbewolking. Het blijft droog. Er staat een zwakke tot matige noordenwind en dan wordt het 26 tot 27 graden. Vanavond neemt de wind af naar zwak en is het nog een tijdje zonnig tot zonsondergang. En komende nacht is het helder en dan koelt het af naar 14 tot 15 graden. En de vrijdag, daar wordt ook een dag met flink wat zon en alleen een klein beetje sluierbewolking. Het blijft droog, er staat een zwakke tot matige noordoostenwind en dan wordt het 27 graden.

Van den Burg. Stoere mannenmuziek, hoorde ik laatst nog iemand zeggen. Burning Heart, dit is Regio 8. Ik stelde vanochtend al de vraag van... Ja, het wordt steeds drukker in de Achterhoek. Steeds meer mensen willen hier wonen. En ook een aantal gemeenten zeggen van... ja, we moeten uitbreiden, meer huizen. Maar wat vindt iedereen die er nu woont eigenlijk daarvan? Dus dat vroeg ik vanochtend. Ik dacht, wat komen daar voor reacties op? Nou, heel veel. En de meeste mensen vertegenwoordigen bijvoorbeeld de reactie van Bert. Bert, ook aan jou dankjewel voor het reageren. Hij zegt, en hij is hartstikke duidelijk... de Achterhoek moet niet verder groeien. Het moet gezellig en knus blijven. Nee, niet nog meer. Mensen zegt die eerst maar zorgen dat onze kinderen hier kunnen blijven wonen. Ja, je bent duidelijk en ik waardeer de duidelijkheid en de oprechte mening, Bert. En ik zei het al, hij vertegenwoordigt de mening van heel wat andere mensen die hebben gereageerd. Ik denk dat de toekomst net een beetje anders wordt. Dat toch wat groter gaat worden. Het gaat natuurlijk over die

0: is het deurdonderen gevoel, ook op deze donderdagmorgen. En dat deurdonderen geldt ook een beetje voor Meinert Bussink. Hij is best wel druk. Hij dondert maar deur. En net aangekomen hier in de studio bij Regio 8 voor de update. Wordt het een update? Dat is altijd mooi natuurlijk. Over de site, dat is achterhoeknieuws.nl. Waar gaat het zo over, Meinert?
1: Ja, goedemorgen. Ja, correspondent Walter die sprak met twee meisjes die gevlucht zijn. Twee meisjes van het ISK in Doetinchem en twee in Borculo. Indrukwekkend verhaal. Vertel ik zo meer over.
0: Zeker indrukwekkend. Binnen nu en een minuutje over vijf. En dit komt uit België. Won toont

0: Uit België woont Ton Ton met de zangeres Beatrice van der Maat. En het is deze maand precies 3 jaar geleden dat we afscheid van Beatrice moesten nemen. Ja, ze leed aan de ziekte ALS, hartstikke heftig. Mooi liedje dat ze heeft achter kunnen laten. I lie and I cheat. Een grote hit nog in de jaren 80, ja. Dit is Regio 8, 9:53 zo'n beetje. Het is tijd voor Meijnerd met de update van de site Achterhoeknieuws.nl. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, begin maart verscheen er een rapport Dreaming Out Loud van de World Vision. Dat is een christelijke hulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor noodhulp, ontwikkeling en belangenbehartiging. In het rapport staan ervaring van 432 meisjes uit 51 landen. Die vertellen wat hen belemmert en wat zij nodig hebben om veilig op te groeien en naar school te gaan en eigen keuzes te maken. Meisjes over de hele wereld die hebben grote dromen en het talent om die waar te maken. Maar wat hen vaak tegenhoudt zijn de omstandigheden waarin zij leven. Rapport zette correspondent Walter Hopeman aan het denken. En er kwamen vragen in hem op waar hij graag ervaringsdeskundigen een antwoord op wilde krijgen. En daarom benaderde hij 2 Achterhoekse onderwijsorganisaties, Portuur en Achterhoek VO, om met internationale schakelklas. Meisjes die uit het land zijn gevlucht te mogen interviewen. Dat leverde mooie gesprekken op met 2 meisjes van ISK Doetinchem en 2 in Borculo. Mooie verhaal te lezen in diverse kranten deze week. En staat het nu ook online bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gewoon even naar Bronckhorst. Want de nieuwe coalitie in de gemeente Bronckhorst die heeft groot vertrouwen in het nieuwe akkoord. De presentatie ervan was woensdag 8 juli op landgoed Hakvoort in Vorden. We hebben de tijd genomen om naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen, benadrukte Robert van Velzen, fractievoorzitter van de gemeente Belangen Bronckhorst, de grote winnaar van de verkiezingen dit voorjaar. Dat schrijft correspondent Richard Stegers. En wie daar meer over wil lezen, kan het nu checken bij achterhoeknieuws.nl/politiek. En Richard schreef ook nog iets over de jonge kerkuilen. Want in Zelhem is de buurt uitgelopen voor het ringen van jonge kerkuilen bij de familie Vellekoop in het buitengebied tussen Zelhem en Hengelo. Met zo'n 20 toeschouwers hebben André Smit en Dick Langwerder van Stichting Kerkuilengroep Achterhoek Liemers over belangstelling niet te klagen, schrijft hij. Als de eerste jonge kerkuil uit het nestkast wordt gehaald, dan klinken er vertederende kreten uit het publiek. Leuk verhaal met ook schattige foto's erbij is nu te lezen bij achterhoeknieuws.nl/natuur. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag. Bijna weekend. En ik spreek je morgen nog even. Yo.
0: Yo. Hey, dankjewel man. Mijn dat Bussink. Morgen terug rond 9:50. En morgen ook een nieuwe ochtendshow tussen 7 en 10.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
0: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
3: Mm.
4: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van het jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar, en daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. In het eerste halfjaar zijn een kleine 3700 personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen teruggevonden, waarvan 406 in het buitenland. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Zometeen bij Regio 8.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
2: De Doetinchemse Kadefeesten.
1: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een

0: En 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Nederland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Aan de Van Starkenborgstraat in Doetinchem is gisteravond een gewonde man aangetroffen. De man wilde niets kwijt over de toedracht en verklaarde dat hij simpelweg was gevallen. De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen wat er nou exact is gebeurd. De man is mogelijk met beenletsel met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Kippenslachterij Esbro heeft gisteren de deuren geopend van de gloednieuwe Esbro Shop XXL. En die vind je midden in Wehl. Het werd te druk op de oude plek, dus een verhuizing naar een groter pand kon niet uitblijven. Die extra ruimte vonden ze in de oude Boni supermarkt. In de laatste dagen voor de opening moest er nog hard gewerkt worden om alles op tijd klaar te krijgen. Shopmanager Lianne Jansen.
6: Nu ik hier zo sta, denk ik van ja, geweldig dit. Geweldig. Dus ik hoop dat het zich ook over een beetje over wereld verspreidt. En want er zijn natuurlijk nog meer winkeliers als alleen de Esbro Shop. Hè? Daar doe je het ook een beetje voor.
5: En al vroeg stonden de eerste klanten buiten te wachten om hun kip in te slaan. En dat zorgde meteen voor flinke rijen en een bomvolle winkel. In Duiven is gisteravond waarschijnlijk iemand neergestoken. Dat gebeurde bij restaurant De Nieuwe Tijd aan de Cartograaf. Getuigen vertellen dat er in het restaurant ruzie ontstond tussen twee groepen. Ze begonnen met borden en glazen te gooien en er is waarschijnlijk dus ook gestoken. Na de ruzie gingen volgens getuigen een auto snel vandoor. Buiten het restaurant heeft de politie 4 mannen tegengehouden. Die zijn gefouilleerd en de politie heeft verschillende spullen meegenomen voor onderzoek. NEC heeft aanvaller Barça Unal verkocht aan de Franse club Lille. De transfer is afgerond voor een recordbedrag van ruim €10 miljoen. Ook de Graafschap deelt mee in de winst, aangezien de vleugelspits daar in de jeugd is opgeleid. De Graafschap verkocht hem in 2024 voor €1 miljoen aan NEC en sprak destijds een doorverkooppercentage af, waardoor nu een mooi bedrag naar de Achterhoek gaat. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Het afgelopen kwartaal is een record aantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars, NVM, komt dat door een gebruikelijke seizoenspiek en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van de bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen. €506.000 aldus de NVM. Er zijn 56.700 woningen te koop gezet het afgelopen kwartaal, bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De Nederlandse bank DNB heeft ABN AMRO een boete gegeven van €8,5 miljoen... vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Er was sprake van structurele tekortkomingen in de uitvoering van de controles bij klanten die in een hoge risicocategorie vallen, aldus DNB. Volgens DNB waren risicosignalen zoals grote contante geldopnames door privépersonen die niet goed door ABN AMRO zijn onderzocht. De bank is in 2021 ook al eens bestraft voor zijn wankele beleid om witwassen tegen te gaan. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar, en daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8. En

0: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Festival Buitengewoon. Met fantastische acts op zondag 11 juli. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met Huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel- en koningschieten. Dinsdagmiddag, de kindermiddag met Troeftheater. En s'avonds, feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgeljoken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis. Vier toch in Oer.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
4: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
6: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
7: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
8: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli, 1 plus 1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
2: Hoi.
0: Of binnenkort vertrekt...
3: Adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Regio 8 Headlines.
9: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal bestaande woningen te koop gezet. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen. €506.000 aldus de NVM. De Nederlandse bank DNB heeft ABN AMRO een boete gegeven van €8,5 miljoen... vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Ja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De familie van een Mexicaanse man die is doodgeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE eist een onafhankelijk onderzoek, net als burgerrechtenorganisaties en democratische politici. De 52-jarige Lorenzo Salgado werd dinsdag gedood tijdens een arrestatie in Houston. ICE zegt dat agenten uit zelfverdediging schoten nadat de man met zijn busje op hen zou zijn ingereden. Maar zijn familie betwist die lezing en wijst erop dat er nog geen beelden van het incident zijn vrijgegeven. Premier Jetten heeft na de NAVO-top in Ankara een gepersonaliseerde revolver cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Het wapen, inclusief munitie, heeft Jetten achtergelaten bij de ambassade omdat het niet zomaar mag worden ingevoerd. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt de revolver eerst onklaar gemaakt. Ook andere regeringsleiders kregen het cadeau, zij lieten het wapen achter. Naast de revolver ontvingen de NAVO-leiders ook een boek, een brief en een speciale vulpen. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM was er een gebruikelijke seizoenspiek plus een aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen, €506.000. Er zijn volgens de NVM 56.700 woningen te koop gezet. Dat zijn er bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar twee jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft. Met Direct, Suzanne Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
13: 10, 11 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
14: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
15: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
16: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En vandaag bij mij in de studio, Kiana, goedemiddag.
2: Hallo.
1: En ook Daan. Daan, jij mocht niet mee vandaag naar de kaderfeesten.
3: Nee, dat klopt. Ik ben al een paar dagen geweest. Ik ga morgen weer, dus ja, even een rustdagje.
1: Even een rustdagje. Ja, vandaag dus ook weer nieuws vanaf de kaderfeesten. En nog veel meer nieuws, waaronder een kleine WK-update. Ja, dat en nog veel meer tussen nu en een paar minuten voor twee.
0: Get a Grip.

0: arcadefeesten.
1: Ja, laten we gaan schakelen. Balthazar, hallo.
2: Ja, goedemiddag. Nou, daar zijn we weer. Ja, en we hebben hier drie bijzondere mensen zitten, hoor. Want bij mij zitten...
3: Zeen, Omar, Mustafa.
2: En jullie zitten op de taalschool in Doetinchem, of niet?
3: Ja.
2: Is dat een leuke school?
3: Ja.
2: Ja, wat vind je vooral leuk?
3: Een beetje.
2: En hoe... Jullie komen uit Syrië?
3: Ja.
2: En hoe lang ben je al hier?
3: 2 jaar.
2: 2 jaar al? Oké. Okay. Ik vind dat je al goed Nederlands praat.
3: Ja.
2: Ja, een groot compliment. Vind je het ook leuk in Nederland?
3: Ja.
2: Ja. En hoe gaat het bij jou? Hoe gaat het op school?
3: Goed.
2: En wat vind je het allerleukste op school?
3: Voetbal.
2: Voetbal, hè? Pauze. Ja. Daar heb,
3: ja.
2: Deed je dat in Syrië ook, al voetballen?
3: Nee.
2: Nog niet? Dus dat heb je in Nederland geleerd?
3: Ja.
2: En wie is jouw grote voorbeeld? Want het is nu ook WK voetbal.
3: Messi.
2: Wie? Messi, hè? Ja. Inderdaad, Messi kan heel goed voetballen. Hè? Ja, die kan heel goed. En voetbal jij ook of heb jij een andere hobby?
3: Dus hij kan het Nederlands praten.
2: Wat zeg je?
3: Hij kan het Nederlands praten.
2: Hij kan nog niet Nederlands praten. Yeah. Vraag eens aan hem wat zijn hobby is.
3: Portugal.
4: Hij
3: zegt Portugal.
2: Portugal.
5: Maar ook voetbal leuk, toch?
2: Ja, eens even lachen dit. En hij vindt voetbal ook leuk. En je like Messi?
3: Niet.
2: Ronaldo?
3: Ja.
2: Ronaldo. Oké, dit is Messi en dit is Ronaldo. Oh, fantastisch, joh. Hey, en jullie hebben vandaag gevolleybald.
3: Ja.
2: Hoe ging het?
3: Goed.
2: Ja, en hebben jullie tegen elkaar gespeeld?
3: Ja.
2: En wat vind je vooral leuk aan volleyballen?
5: Dat je niet moet rekenen, hè?
3: Ja,
2: ja, het is ook lekker ontspannen natuurlijk. En een beetje sport is altijd goed. En ik zie dat jullie ook een medaille hebben. Dus jullie hebben het heel goed gedaan.
3: Ja.
2: Nou, fantastisch. Heel veel plezier nog en tot een andere keer.
3: Ja.
2: Doei.
3: Doei. Doei.
1: Hé, hey, dankjewel, Balthazar.
2: Altijd goed. Ik krijg nog een mooie box ook allemaal. Ja, hartstikke leuk dat ook zij meedoen. De talenschool in Doetinchem, die zich ontfermen over jongeren die vanuit het buitenland naar Nederland toe komen. Die moeten ook goed begeleid worden. Heel belangrijk.
1: Ja, succes daar nog.
2: Dankjewel.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Daan?
1: Ja.
0: We moeten het toch even ergens over hebben, want net schokkend nieuws naar buiten gekomen.
1: Ja, want de familie van Bonnie Tyler en het management laat weten dat Bonnie Tyler is overleden op 75-jarige leeftijd. Ze is woensdagavond onverwachts overleden in een ziekenhuis in Portugal. En onverwachts dus, maar er volgt, als het goed is, binnen korte tijd meer. Laat haar manager weten. Maar voor nu vraagt de familie en het team dus om respect en om deze tragedie even te verwerken.
0: Ja, Bonnie Tyler lag enige tijd in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen. Uiteindelijk heeft ze niet meer kunnen herstellen van haar aandoening. Dus,
1: Nee, er werd wel gezegd van ze is uit de coma, maar ze is nog steeds wel ernstig ziek. Nou, en dit zou misschien wel een complicatie kunnen zijn, maar ja, we weten het natuurlijk niet precies.
0: Nee, precies. Kiana, heb jij iets met Bonnie Tyler?
2: Als ik heel eerlijk ben, heb ik geen idee wie het is.
0: Sean? Jij staat hier nu in de studio de vlaggetjes op te ruimen. Bonnie Tyler.
3: Jaren 80, geloof ik.
0: Ja, grote hits gehad, inderdaad. Heartache, Holding Out for a Hero en haar allergrootste hit, The Total Eclipse of the Heart. Ja, ze is dus op 75-jarige leeftijd overleden. En daarom, Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart hier bij Get a Grip.

0: voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Aan de Van Starkenborgstraat in Doetinchem is gisteravond een gewonde man aangetroffen. De man wilde niets kwijt over de toedracht en verklaarde dat hij simpelweg was gevallen. De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen wat er nou exact is gebeurd. De man is mogelijk met beenletsel met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In Duiven is gisteravond waarschijnlijk iemand neergestoken. Dat gebeurde bij restaurant De Nieuwe Tijd aan de Cartograaf. Getuigen vertellen dat er in het restaurant ruzie ontstond tussen twee groepen. Ze begonnen met borden en glazen te gooien en er is waarschijnlijk dus ook gestoken. Na de ruzie gingen volgens getuigen een auto snel vandoor. Buiten het restaurant heeft de politie 4 mannen tegengehouden. Die zijn gefouilleerd en de politie heeft verschillende spullen meegenomen voor onderzoek. NEC heeft aanvaller Barça Unal verkocht aan de Franse club Lille. De transfer is afgerond voor een recordbedrag van ruim €10 miljoen. Ook de Graafschap deelt mee in de winst, aangezien de vleugelspits daar in de jeugd is opgeleid. De Graafschap verkocht hem in 2024 voor €1 miljoen aan NEC en sprak destijds een doorverkooppercentage af, waardoor nu een mooi bedrag naar de Achterhoek gaat. Kippenslachterij Esbro heeft gisteren de deuren geopend van de gloednieuwe Esbro Shop XXL. En die vind je midden in Wiel. Het werd te druk op de oude plek, dus een verhuizing naar een groter pand kon niet uitblijven. Die extra ruimte vonden ze in de oude Boni supermarkt. In de laatste dagen voor de opening moest er nog hard gewerkt worden om alles op tijd klaar te krijgen. Shopmanager Lianne Jansen.
9: Nu ik hier zo sta, denk ik van ja, geweldig dit. Geweldig. Dus ik hoop dat het zich ook over een beetje over wereld verspreidt. En want er zijn natuurlijk nog meer winkeliers als alleen de Esbro Shop. Daar doe je het ook een beetje voor.
8: En al vroeg stonden de eerste klanten buiten te wachten om hun kip in te slaan. En dat zorgde meteen voor flinke rijen en een bomvolle winkel. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
7: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
10: Met de grid, de stem van de jongeren.

0: en World at War. Zometeen schakelen we nog een keer met de kaderfeesten. Maar Daan?
1: Ja?
0: WK-updateje.
1: Ja, ja.
0: Vanavond de wedstrijd, de titanenstrijd Frankrijk-Marokko.
1: Ja man, het Colosseum, dat was er niks bij.
0: Ja, Marokko moet het wel doen zonder Saibari. Die is geblesseerd geraakt in de wedstrijd tegen Canada. Ja. Niet fit genoeg.
1: Dat is niet leuk, maar dat is Saibari, helaas.
0: Ja, voor hem wel, ja. Dan gaan we ook nog eventjes kijken naar Frankrijk, hè, natuurlijk. De favoriet, een van de favorieten voor het WK.
1: Ja,
0: ja, ook, Mbappé, ja. Topspeler daar, maar hij is niet de belangrijkste speler. Dat is die Odyssee van Frankrijk.
1: Nou, dat zie je dus al. Hè. Frankrijk heeft echt wel goed elftal.
0: Heel goed elftal. Die spelen vanavond om een uurtje of 9 volgens mij. Ja, om 10 uur tegen Marokko.
1: Ja, met verlenging denk ik. Dus ik denk dat ze dan om 1 uur pas in je bed ligt.
0: Waarschijnlijk een uurtje of 12 ga ik vanuit.
1: Ja?
0: Ja, Kiana, heb jij iets met voetbal?
2: Nee. Nee, helemaal niks.
0: Nee, voetbal is niet je hobby?
2: Nee.
0: Nee. Maar toch een kleine voorspelling? Wat ga je
2: doen? Wellicht?
0: Wat gaat het worden?
2: 3-2.
0: 3-2 voor Frankrijk?
2: Ja.
0: Daan?
1: 1-0 voor Marokko.
0: 1-0 voor Marokko?
1: Ja, sorry, ik zet heel laag in.
0: Ik denk dat jij het nog wel eens goed kan gaan hebben hoor, Kiana.
1: Ja?
0: Als Kiana, ja? Hey, Daan, als Kiana het goed heeft.
2: Wat krijg ik dan?
0: Wat krijgt Kiana?
1: Een hamburgerpak.
0: Een hamburgerpak.
2: Oké.
1: Ik weet het niet.
0: En wat krijgt Daan als hij het goed heeft, een goed zicht of...
1: Een pak slaag.
2: Slagroom.
0: Ik krijg slagroom.
1: Waar? Op mijn hoofd?
0: Ja. Of
1: op
2: mijn... Nee, ik krijg gewoon zo'n busslagroom.
0: Jij krijgt gewoon een busslagroom.
1: Oh, ik krijg...
0: Nou, we gaan het in de gaten houden. Volgende week komen we erop terug, jongens.

0: De Doetinchemse kadefeesten.
1: Laten we weer gaan schakelen. Devin, wie heb je bij je?
2: Nou, ik kom hier op de kadefeest en ik kom mensen in hele mooie roze shirtjes te zien. Ik zie hier iemand voor me, die wil ik graag even interviewen. Hi, wie ben jij?
3: Meerte.
2: Hi Meerte. Wat doe jij hier eigenlijk? Je hebt zo'n mooie roze shirt aan. Wat doe je eigenlijk hier?
3: Allemaal schoonmaken.
2: Oh, netjes. Ja, het ziet er hier heel goed uit. Ik heb ook vanavond gehoord dat je vanuit Elver komt. Hoe is het daar eigenlijk? Wat is Elver eigenlijk?
4: Elver is een zorginstelling voor mensen met een beperking.
2: Ah ja, en dan krijg je dan gewoon hulp bij het gewoon de dingetjes doen in het huishouden en dat soort dingen met de gezamenlijk eten, denk dan ook, toch?
4: Ja, klopt. Maar wij zijn dan vanuit de onderneming helpen bij je, zijn dagbestedingslocatie. Ja, we zitten op het terrein van Labrein. En vanuit daar helpen wij je deze week mee met het terrein schoonhouden.
2: Oh, netjes inderdaad. Dat ziet hier ook gewoon spiks en span uit door jullie allemaal. Meerte, wat voor muziek luister jij heel graag daar? Wat heb je hier gehoord onder andere?
3: Verschillende muziek.
2: Heb je ook jouw favoriete muziek gehoord? Want we hebben elkaar daarvoor nog even gesproken. Heb je ook een beetje dat boem boem boem muziek gehoord?
3: Nee, dat nog niet.
2: Ah, dan moeten we toch even zelf naar de DJ gaan. Want dat vind ik eigenlijk niet kunnen, hè? Dat moeten we wel even gewoon naar.

0: Even wat pompmuziek komen. Ja, mooi weer. Is er nog iets wat jullie hier graag willen zien of doen of zo? Wat vinden jullie leuk om te zien nog op de dag dat jullie zijn?
1: Om die kinderen leuk aan het spelen zijn in de stand.
0: Ja, leuk hè. Dat zijn nieuwkomers, zeg maar. We hebben net ook zijn we net even langs geweest. Ja, superleuk natuurlijk. Dat ze ook gewoon lekker gewoon spelen en dat soort dingen. Ja. Dat was het eigenlijk voor de rest wel, denk ik. Terug naar de studio.
2: Hey, Devin.
0: Ja?
2: Ja, jij wil graag boem, boem, boem muziek horen, toch?
0: Ik wil zeker boem, boem, boem muziek horen. Kom maar op.
2: Laten we dan even lekker de Benga Boys gaan draaien met boem, boem, boem, boem.
0: Yes.
2: Hey, succes daar.
0: Hey, dankjewel, jongen.

0: Rasmus en In the Shadows. Daan, we moeten toch even iets rechtzetten.
1: Ja,
2: want als we dat willen.
0: Nou ja, ik zei net tegen jou van als jij het goed hebt, de voorspelling van Canada-Marokko. Oh nee, Frankrijk-Marokko. Ja. Dan krijg jij, dan krijg jij goed zicht, zei ik, hè?
1: Ja.
0: Ja, het leuke is, dat zei ik omdat Kiana namelijk al in een hamburgerpak zit. Dus die krijgt ze niet, die heeft zo aan.
1: Nee, dat is niet waar, dat is niet waar.
0: Die heeft zo aan.
1: Dat is niet waar.
0: Die heeft ze de hele dag
1: echt niet.
3: Echt wel.
0: Nou ja, kijk, daarom moet hij goed zicht krijgen, want hij ziet het gewoon niet.
1: De magie van radio is magie, maar dit is niet waar.
0: Dit is wel waar.
3: Dit is wel waar.
0: Hey, zometeen na 1 uur meer Get a Grip, maar ook meer nieuws vanaf de kaderfeesten.

0: 18+ speelbewust.
1: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
2: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
15: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 Nieuws.
17: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. In West-Europa zijn er in de maand juni nooit eerder zulke hoge temperaturen gemeten als vorige maand. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus werd het gemiddeld 20,7 graden, ruim 3 graden boven het langjarige gemiddelde. In het zuiden van Nederland werden temperaturen van boven de 38 graden gemeten. Het RIVM meldt dat er in Nederland tijdens de extreme hitte van vorige maand zo'n 480 mensen meer zijn gestorven dan in een normale week. Vooral ouderen en mensen met chronische aandoeningen. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden, tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen, bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
18: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
19: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
20: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
21: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
22: Op zaterdag 18 juli de Callahan Clearwater Revival. Beleef de grootste hits van CCR.
21: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.

0: T-Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
5: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
6: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: met de grid. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en ook dit uur zijn Kiana en Daan er nog steeds bij. Goedemiddag.
2: Hi.
1: En we gaan ook weer verslag doen vanaf de kaderfeesten. Ik begrijp dat we zometeen praten met Bart. Die heeft iemand bij zich staan. Zometeen dus weer alles vanaf de kaderfeesten. En nog veel meer nieuws tussen nu en een paar minuten voor twee.

0: Haarlemse kaderfeesten.
1: Ja, laten we weer eens gaan schakelen naar de kaderfeesten. Bart, wie heb je bij je?
2: We staan hier bij de kaderfeesten en zo ongeveer heel Get the Grip is er ook bij. En naast mij staat Emma van de regionale taalschool in Doetinchem.
3: Hallo.
2: Je bent hier met een heleboel klassen, een heleboel mensen, een heleboel ballen. Vertel, waarom ben je hier?
3: Nou, we zijn hier met onze bovenbouwgroepen van de taalschool. Wij hebben vooral nieuwkomersonderwijs. Dus deze kinderen komen bij ons binnen op school met heel weinig Nederlands. Maar een van de weinige dingen die alle kinderen altijd kunnen en die iedereen verbindt is sporten. Dus dit leek ons een hele leuke kans om met z'n allen hier naartoe te komen. En mee te doen aan de activiteit in Doetinchem.
2: En hoe gaat dat als je zeg maar allemaal verschillende leerlingen hebt die dus allemaal een andere taal spreken. En dat je dan allemaal als één team hier op de beachvolleybalbaan hebt.
3: Heel veel gebarentaal en heel veel lichaamstaal. Maar het lukt ze aardig. Ze gaan er heel goed op.
2: En zijn jullie hier al lang vandaag?
3: Wij waren hier om 9:45. Ik weet niet goed hoe laat het is. Maar een goed uurtje, nog een half uurtje. En dan gaan we weer richting school.
2: En wat is het leukste om met kinderen te werken van zo'n diverse achtergrond?
3: Deze kinderen nemen allemaal heel veel ervaringen mee. En ook af en toe hele nare ervaringen. Maar juist daarom is het zo heerlijk om te zien hoe goed ze het hier doen. En wat voor een leuke, positieve dingen ze allemaal kunnen. Terwijl ze toch best wel met wat binnenkomen.
4: La ciudad de Toluca is especializado en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del embutido rojo.

0: Maiden's Clearwater Revival and I Put a Spell on You. Daan?
1: Ja?
0: Wat vind jij ervan dat inderdaad de taalschool ook aanwezig is bij de kaderfeesten?
1: Ik vind het wel grappig.
0: Nou, het is goed dat ze dat doen, hoor. Taal.
1: Ja. En ze bewegen ook, hè. Het gaat niet alleen maar om taal. Het gaat ook om het bewegen.
0: Inderdaad, voor sportidee is er ook aanwezig. Morgen dan is inderdaad DJ Ondermail. Wij zijn daarbij.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, zometeen dan praat Thijs nog met de organisator, had ik begrepen.
1: Ja.
0: Die is daar ook al klaar. Die staat er al klaar voor, Kiana.
2: Ja.
0: Ben jij al bij de kaderfeesten geweest?
2: Nee.
0: Nog niet? Ga je er wel nog een keer naartoe? Of,
2: Geen idee.
0: Nou, we gaan het zien in ieder geval. Het is nog lekker weer, dus geniet er nog even van. Zometeen na 1:30 meer Get It Grip. En dus ook Thijs die nog even een interviewtje gaat doen op de kaderfeesten.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Regio 8, headlines.
15: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. In West-Europa zijn er in de maand juni nooit eerder zulke hoge temperaturen gemeten als vorige maand. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus werd het gemiddeld 20,7 graden... ruim 3 graden boven het langjarige gemiddelde. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
14: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
16: In het noorden en oosten van Nederland is vanmiddag nog vrij veel bewolking. Maar de zon is er zo nu en dan ook bij. Gaandeweg de middag komt de zon er wel wat beter door. Het blijft droog, er staat een zwakke tot hooguit matige noordenwind. En dan wordt het 26 tot 27 graden. Vanavond is de wind ook zwak en is het nog een tijdje zonnig. Tot zonsondergang en komende nacht is het helder en dan koelt het af naar 14 tot 15 graden. En morgen dan wordt een dag met toch wel wat meer zon dan vandaag. Wat sluierbewolking, maar verder blijft het ook droog. De wind is ook noordoostelijk en dan wordt het 27 tot 28 graden. In het weekend dan kunnen we de 30 graden dan tikken op de zaterdag. Zaterdag 30 tot 31 graden. En zondag zal dat op wat plaatsen ook net gebeuren. Wordt het iets minder warm met 29 tot 30 graden. Met ook geregeld de zon erbij. En verder blijft het in het weekend ook droog.

Mosquito en Living on Video. Zometeen schakelen we nog één keer met de kaderfeesten. Thijs die staat er al helemaal klaar voor. Maar eerst Patti Smith en Because Tonight. Ja, morgen dus de afsluiting van het kaderfestival. Zometeen alles daarover met Thijs.

0: voor de laatste keer schakelen. Daar staat hij, Thijs.
1: Yes, ik sta hier naast Luc. Luc is organisator van de kaderfeesten. Luc, hoe gaat deze week?
2: Ja, deze week gaat snel voorbij. Maar onwijs leuk om mee te maken. En ja, het is heel tof gegaan. We hebben geluk met weer. De mensen hebben er zin in. Ja, het is bijna jammer dat het afgelopen is over 2 dagen.
1: Ja, jij bent ook eigenaar van Kringo's, hoor ik. En nog meerdere tenten in Doetinchem. Hoe combineer je dit zo samen op zo'n festival?
2: Ja, door zelf natuurlijk redelijk sterk in de schoenen te staan. Maar ook het thuisfront, die moet echt wel vol.

0: volle bak mee. En gelukkig wat. Op de zaak heb ik een stel goede mensen die de boel daar draaiende houden. En eigenlijk doe je dit met z'n allen. Het is niet zo dat ik dit doe en de rest volgt. Nee.
1: Oké. Okay. Nou, morgen is de grote afsluiting. DJ on the Mill. Dan komt de week ten einde. Ik zie al dat de opbouw is begonnen. Hoe staat het ervoor?
0: Ja, dat gaat eigenlijk best wel goed. DJ Booth staat. De molen zijn ze nu aan het inrichten bovenop. Daar komen ook wat ex en personen op te staan. Vanavond is die molen al helemaal blauw. En zie je al de contouren van hoe het morgen gaat zijn. Ja, morgen gaat de weg natuurlijk eind van de middag gaat eruit. En dan kunnen we alles echt op de plek zetten. Maar het is super gaaf dat we nu weer een nieuwe ontwikkeling op de kaderfeest krijgen. Kijk, deze editie staat redelijk in het teken van dat we veel ombouwen om mensen toch elke keer een andere zicht te geven.
2: Hey, dat klinkt heel erg goed daar, Thijs. Wij spreken jou morgen weer vanaf de kaderfeesten.

0: The Adventures and Broken Land. Ja, tot zover deze uitzending van de Gather Grip. Daan, Kiana, dankjewel voor alles vandaag.
1: Geen leuk probleem. Weer.
0: Ja, hey, we hebben ook een goede bijdrage gehad van Devin, van Balthazar, van Bart en van Thijs. Ja, Daan, jij bent er morgen niet, hè?
2: Nee, maar maandag ben ik er wel. En morgen op de kaderfeesten natuurlijk ook.
0: Ja, morgenavond sta jij bij Dietje onder mail.
2: Ja, als dat leuk is.
0: Morgen om 12 uur, de laatste dag van de kaderfeesten hier bij Get a Grip op Regio 8. En natuurlijk ook DJ onder mail. Tot nu toe, of tot zover vandaag de uitzending. En wij zijn er morgen weer om 12 uur.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Duitsland koopt Amerikaanse Tomahawk-raketten om de afschrikking tegen Rusland te versterken. Bondskanselier Merz maakte na de NAVO-top in Ankara de overeenkomst bekend. De kruisraketten hebben een bereik van ongeveer 2500 kilometer en worden in Duitsland gestationeerd. Het is niet bekend hoeveel raketten er worden gekocht en wat ze kosten. Europa wil op termijn zelf middellange afstandsraketten ontwikkelen om het grensgebied beter te beschermen tegen aanvallen. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. En steeds meer vrouwen kiezen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse voor de langste afstand van 50 kilometer. Dit jaar doen ruim 2000 vrouwen mee, bijna een vijfde van alle deelnemers op die afstand. Op de 50 kilometer is de jongste wandelaarster 11, de oudste 81 jaar. In totaal verschijnen op 21 juli 47.000 wandelaars uit 77 landen aan de start. 43% vrouwen en 57% is man. Ruim 13.000 deelnemers lopen de Vierdaagse voor het eerst. De meest ervaren deelnemer gaat op voor zijn 66ste Vierdaagse kruisje. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Zometeen bij Regio 8.

0: ritme van de Achterhoek.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel- en koningschieten. Dinsdagmiddag de kindermiddag met Troeftheater. En s'avonds feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis. Vier toch in Oer.
0: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
6: De Doetinchemse Kadefeesten.
0: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
6: De Doetinchemse Kadefeesten.
0: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
6: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
7: 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie en zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
9: Oh yeah.
8: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
3: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Gisteravond is rond 21:45 een gewonde man aangetroffen aan de Van Starkenborghstraat in Doetinchem. De man wilde niets zeggen wat er precies is gebeurd en verklaarde aan de politie dat hij was gevallen. De politie is een onderzoek gestart om de toedracht van het ongeval te achterhalen. De man is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is officieel bekendgemaakt dat woonwinkel De Weelse aan de Nijverheidsweg in Wehl op dinsdag 30 juni failliet is verklaard door de rechter in Zutphen. Bij het bedrijf werkten 6 mensen. Henk-Jan Terrebaarbeek is aangesteld als curator van de woonwinkel. Wat de reden voor het faillissement is, kan hij nog niet zeggen. De omzet viel tegen, laat hij weten. Het was allemaal niet meer rendabel. In de zomer zijn ook de grasaren weer volop aanwezig. De gemeente Brummen en Lochem waarschuwen dat deze scherpe zaden gevaarlijk kunnen zijn voor honden en andere huisdieren. Grasaren groeien vooral op droge, zonnige plekken. Door kleine weerhaakjes kunnen ze vast komen te zitten in de neus, oren, ogen of tussen de tenen van een dier. Dat kan pijn en ontstekingen veroorzaken. Huisdiereigenaren wordt geadviseerd hun dier na iedere wandeling goed te controleren. De Graafschap is in gesprek met Clint Leemans over een terugkeer op de Vijverberg. De Brabander speelde in 2021 ook al een half jaar voor de superboeren. Als beide partijen tot een akkoord komen, dan komt de 30-jarige Leemans transfervrij naar Doetinchem. Hij speelde de afgelopen 3 seizoenen voor NAC Breda, dat zijn aflopende contract niet wilde verlengen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De prijsfavoriet.

0: nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Oh, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. Na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK boeken veel meer mensen een vakantiehuisje. Verschillende aanbieders zien een duidelijke stijging in het aantal reserveringen. Natuurhuisje kreeg in de week na de uitschakeling 55% meer boekingen voor juli dan een week eerder. Ook Europarks zag een flinke groei, al is het niet zeker of die alleen door het voetbal komt. Volgens aanbieders van vakantiehuisjes stemmen mensen hun vakantie steeds vaker af op de actualiteit en wachten ze met boeken. Iran zegt Amerikaanse schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen met kruisraketten als reactie op eerdere Amerikaanse bombardementen op Iran. In Kuwait, Bahrein en Jordanië zijn meldingen gedaan van Iraanse raketaanvallen. In Jordanië gingen luchtalarmen af na de detectie van raketten uit Iran. Daarnaast melden Iraanse media explosies bij de kerncentrale van Bushehr na een Amerikaanse aanval. De Verenigde Staten hebben die nog niet bevestigd. En de Iraanse president Pezeshkian is tijdens de begrafenisceremonie van Ayatollah Khamenei aangevallen door een woedende menigte. Beelden laten zien hoe beveiligers hem wegtrekken terwijl mensen tegen hem schreeuwen. Ook buitenlandminister Arachi werd belaagd en bekogeld. De incidenten laten de grote verdeeldheid in Iran zien tussen voorstanders en tegenstanders van onderhandelingen met de Verenigde Staten. De president en minister zijn voor, maar Iran kent ook veel hardliners die de Verenigde Staten als grote vijand zien. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Festival Buitengewoon. Met fantastische acts op zondag 11 juli. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
12: 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.

0: Flamingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Den Hartog. Hallo, ja, opgelet, want de temperaturen die gaan weer toenemen en het is vandaag alweer een stuk warmer dan gisteren. Vind je ook niet? Het ritme van de Achterhoek. Next Drake Band, Walk.

beginnen we dit programma met heel veel plezier en heel veel enthousiasme. Maar dat zit er heel even momenteel ook niet in. Als je het nieuws vandaag hebt gevolgd, een paar uurtjes geleden is het bekendgemaakt. Bonnie Tyler, zwangeres Bonnie Tyler, die ken je misschien ook wel van It's a Heartache, Holding Out for a Hero en haar allergrootste hit Total Eclipse of the Heart. Zij is overleden op 75-jarige leeftijd. Haar familie meldt in een verklaring dat ze vannacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal. Ze lag enige tijd in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen. En uiteindelijk heeft ze niet meer kunnen herstellen van haar aandoening. Ja, dat is behoorlijk heftig, hè? Zeker als je het niet ziet aankomen. Mag dan nog wel 75 zijn, maar toch, hè? Dat is toch... Ja, nee, het is allemaal hartstikke naar en allemaal hartstikke vervelend. En waar je misschien Bonnie Tyler aan zou kunnen herkennen is echt haar rauwe, rauwe, schorre keelgeluid. Hè? Die heeft ze gekregen na een keeloperatie. En in plaats van dan te zeggen van jongens, ik stop ermee, ik kap ermee, mijn stem klinkt niet meer goed, ik hou het voor gezien. Nee, ze omarmde dat gewoon. Hè? En daardoor is ze juist echt ontzettend bekend geworden. En ik dacht, welke nummer ga ik nu even van haar draaien om even Bonnie in het zonnetje te zetten. En ik vond deze toch wel het meest toepasselijk eigenlijk. It's a Heartache. Hè? Want het is nog zachtjes uitgedrukt. Van het doet ons toch wel pijn dat zij helaas heen gegaan is. En hopelijk heeft ze rust. Bonnie Tyler, 75 jaar.

0: kan vliegen, maar je kan dus ook de boot nemen.
1: Het thema trio.
0: Ja, die zal ik dan toch even een klein beetje moeten gaan uitleggen. We gaan door met het thema trio van vandaag. En wat is het thema trio? Betekent dat je in mijn programma drie platen gaat horen die alle drie te maken hebben met het thema van vandaag. En het thema heeft dus te maken met die vrachtwagenheffing die is ingegaan op 1 juli. En daarom kijken dus transportbedrijven vaker naar vervoer over water. Ook Rabelink Logistics uit Wil verwacht meer containers via Port Emmerich te vervoeren. Ja, je kan ook zien dat op die haven ontzettend hard gewerkt wordt. Dat is die containerhaven, hè, bij Emmerich, vlak over de Duitse grens. En in de Rijn ligt een schip aangemeerd. En twee gigantische kranen laden deze vol met felgekleurde containers. En ondertussen rijden vrachtwagens af en aan met nieuwe containers. Maar goed, blijkbaar is het dus wel heel fijn dat die port er is voor transportbedrijven. En ook geen vreemde keuze, want als je kijkt op geografisch vlak is het gewoon echt een goede ligging. Maar we moeten dus even wat anders gaan zoeken dan vrachtwagens als zo'n heffing is ingelast. Is dan vervoer over water goedkoper? Dan moeten we toch maar even de boot gaan gebruiken. En dat gaan we doen de komende drie platen met het thema trio. Om te beginnen Hughes Corporation met Rock the Boat.
1: Het thema trio.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Gisteravond is rond 21:15 een gewonde man aangetroffen aan de Van Starkenborghstraat in Doetinchem. De man wilde niets zeggen wat er precies is gebeurd en verklaarde aan de politie dat hij was gevallen. De politie is een onderzoek gestart om de toedracht van het ongeval te achterhalen. De man is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. In de zomer zijn ook de grasaren weer volop aanwezig. De gemeente Brummen en Lochem waarschuwen dat deze scherpe zaden gevaarlijk kunnen zijn voor honden en andere huisdieren. Grasaren groeien vooral op droge, zonnige plekken. Door kleine weerhaakjes kunnen ze vast komen te zitten in de neus, oren, ogen of tussen de tenen van een dier. Dat kan pijn en ontstekingen veroorzaken. Huisdiereigenaren wordt geadviseerd hun dier na iedere wandeling goed te controleren. De Graafschap is in gesprek met Clint Leemans over een terugkeer op de Vijverberg. De Brabander speelde in 2021 ook al een half jaar voor de Superboeren. Als beide partijen tot een akkoord komen, dan komt de 30-jarige Leemans transfervrij naar Doetinchem. Hij speelde de afgelopen 3 seizoenen voor NAC Breda, dat zijn aflopende contract niet wilde verlengen. Inmiddels is officieel bekendgemaakt dat woonwinkel De Weelse aan de Nijverheidsweg in Weel op dinsdag 30 juni failliet is verklaard door de rechter in Zutphen. Bij het bedrijf werkten 6 mensen. Henk-Jan Terrewaarbeek is aangesteld als curator van de woonwinkel. Wat de reden voor het faillissement is, kan hij nog niet zeggen. De omzet viel tegen, laat hij weten. Het was allemaal niet meer rendabel. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
9: Ja, dan is het nog even tijd voor de verkeersinformatie. Die gaat ook nog steeds even door. Het is namelijk heel druk op de A12. Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 12 minuten, 7 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 7 minuten, 2 kilometer. En dan de andere richting A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. Vertraging van 13 minuten en 8 kilometer. En tenslotte nog op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Huissen. Vertraging van 9 minuten, 3 kilometer.
7: Veerle Den Hartog, Regio 8.

iets wat toch al meteen opvalt, zijn die druktes op de A12. Hoe zou dat nou komen? Hè? Ik heb geen idee. Nee, want weekend is het nog niet. Het is nog maar donderdag. En ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ja, vakantie. Dat zit er voor sommige mensen nog echt eventjes niet in. Een deel is al vrij. Ik zit even net te kijken wat voor welke regio's er inmiddels al zomervakantie hebben. Kom ik op verschillende antwoorden uit. Helpt nou niet echt mee. Even kijken. Ik zie dat eigenlijk valt de Achterhoek wel onder regio Midden. En een deel valt onder regio Zuid. En dan heb je wat meer dan de Liemers. Hè? Weet je wel, onder en dan net rechts van Arnhem. Daar heb je dan de Liemers zitten. Die hebben dan een beetje wat eerder vakantie. Denk ik tenminste. Ik ga even terug. Regio schoolvakantie. Daar kan ik het vinden. Dat geloof ik. Even kijken. Regio Midden. Ja, maar hebben ze nu al zomervakantie? Dat is de vraag. Ik zie hier regio Noord, die is al begonnen. 4 juli, lekker op tijd. Dus die zit er al helemaal in de sfeer. Regio Zuid, dus dat valt dus een beetje bij de Liemers. Die hebben dus vanaf nu vakantie. En regio Midden, oftewel groot deel van de Achterhoek, moet er nog heel even een weekje wachten. Ja, maar als je dan zomervakantie hebt, zit je er wel meteen tegen het weekend van de Zwarte Cross aan. Dat is echt perfect begin van je zomervakantie, zou ik zeggen.

Soms zit de angst er heel goed in. Want Lengel, die dacht dat alles in kannen en kruiken was. Zijn geliefde Travo-huisje werd weggehaald, gerestaureerd en zo na de aanleg van de nieuwe woonwijk Lakermaat weer een plek krijgen. Toen bleek dat de gemeente geen geld had voor de terugplaatsing. En heeft opgenomen in de kadernota en trok dorpsbelangen aan de bel. Oh jee, oh jee, oh jee. Wat gaat er nou gebeuren? En de gemeente probeert die zorgen nu weg te nemen. Maar lukt dat? Gaat dat echt wel lukken?

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws op Regio 8. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. Gewichtsdiscriminatie is een groot probleem op de arbeidsmarkt, zegt kennisinstituut Movisie. Mensen met een hoog gewicht maken volgens onderzoek minder kans op een baan, promotie en goede beoordelingen. Ook krijgen ze vaker te maken met pesten, intimidatie en uitsluiting op de werkvloer. Movisie vindt dat de wetgeving beter moet worden aangepast om die vorm van discriminatie aan te pakken. Werkgevers kunnen vooroordelen verminderen door sollicitaties volgens vaste regels en criteria te laten verlopen. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. En Nederland en Europa moeten sneller innoveren om China te kunnen bijhouden. Dat zegt minister Sjoerdsma na een economische missie van 3 dagen naar China. Volgens hem valt vooral de enorme innovatiekracht en snelheid van Chinese bedrijven op. Hij vindt dat China wel zijn handelsoverschot moet aanpakken, maar dat Europa ook zelf aan de slag moet. Als voorbeeld noemt hij de snelle ontwikkeling van de Chinese auto-industrie. Die groeit weliswaar met staatssteun, maar ook met technologische innovaties, zal dus de minister. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
6: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
5: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs, net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnold-terschwijs.de.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
4: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Heerle den Hartog.
6: Boe, daar ben ik weer. Aha. Ja, Lengel die heeft vrees. De vraag of het goed komt.

Jocelyn Brown. Ik was weer helemaal afgeleid. Het zal ook weer eens niet bij mij dat ik ben afgeleid. Ik zie een berichtje binnenkomen. Veerle kreeg net een tipje van mijn moeder. Het is zo druk op de A12 in verband met een Nederlandse politie- en douanecontrole bij Duiven. Oeh, ja, oké. Dus zorg ervoor dat je geen gekke dingen in je auto hebt liggen. Geen mensen of messen of vuurwerk of wat dan ook. Dat moet je sowieso niet doen trouwens. Dat is sowieso geen goed idee. Maar de kans is nu groter dat je gesnapt wordt. Want ze zijn dus bezig met controles. Ja, let maar even goed op. En vandaar dus ook de drukte op de A12. Maar waar ik het eigenlijk ook nog even over wilde hebben, is dus de angst in Lengel. Ja, misschien ken je dat wel, dat trafohuisje, zeer geliefd. Iedereen was er heel erg blij mee. En toen waren er werkzaamheden gepland vanwege de nieuwe woonwijk. En de nieuwe woonwijk is dus Lakermaat. En het plan was dus, origineel gezien, om dat huisje dan weer terug te plaatsen. Maar die is er nog niet. Nee, in de kadernota stond het er niet bij gezet dat die ook meteen teruggezet zou gaan worden. Dus nou, die dorpsbelangen die dachten, ja hallo, wacht eens even. We gaan even aan de bel trekken, want wat is dit? Hè? Waarom staat er niet in de nota erbij gezet dat die ook teruggeplaatst gaat worden? Hè? Waarom nou niet? Nou, blijkbaar is het volgens het college nou niet zo'n hele grote ramp. Hè? De noodzaak die ligt daar nu niet om dat trafohuisje hem meteen terug te zetten. Het college laat weten dat het behoud en de terugkeer van het monumentale trafohuisje nog altijd de bedoeling zijn. Kijk. Dus die komt dus wel terug. Maar wanneer dat is, ja, dat wordt alweer geschat rond 2028, 2029. Want de openbare ruimte in de nieuwe woonwijk Lakermaat die moet nog worden aangelegd. Dus als die er staat, dan zou dus dan ook betekenen dat het trafohuisje ook terugkeert in 2028 of 2029. Yes. Dus hij komt terug, zegt het college.

0: Oh, geweldig artiest is ook. Bebe Rexha met One Day.
1: Het thema trio.
0: Yes, het thema trio. Heel erg lekker hoor, die vrachtwagenheffing, maar niet heus. Dat gooit toch een beetje roet in het eten voor sommige bedrijven. Maar we hebben daarvoor wel weer een oplossing. Want je kan natuurlijk ook kijken voor andere manieren om jouw producten te vervoeren. Wat dacht je bijvoorbeeld van een boot? Gewoon lekker vervoer over water, dat kan natuurlijk ook. En ook Rabelink Logistics uit Wiel, die verwacht meer containers via Port Emmerich te vervoeren. Nou, het hele verhaal kun je allemaal teruglezen op de website ook van Regio 8, www.regio8. Of check het eventjes via de website, of sorry, via de Regio 8-app, dat kan natuurlijk ook. Maar als we dan toch de aandacht moeten leggen op ander vervoer dan de vrachtwagen en dan voornamelijk vervoer over water, dan hoort er ook wel een muziekje bij, hè? Hoe lekker als je daar gewoon even een aantal zangers erbij hebt staan. Van die havenzangers. En dan zingen ze lekker daar bij de waterkant.
1: Het thema 3.

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Het Almende College in Silvolde heeft het schoolgebouw aan het Bleumelsplein verlaten. Na de zomer trekt basisschool De Plakkenberg erin, omdat ze een compleet nieuw onderkomen krijgt. Het huidige gebouw is sterk verouderd en wordt gesloopt. Het werk bij het Almende is nu helemaal afgerond en daardoor staat De Bleumers weer leeg. De Graafschap is in gesprek met Clint Leemans over een terugkeer op de Vijverberg. De Brabander speelde in 2021 ook al een half jaar voor de Superboeren. Als beide partijen tot een akkoord komen, dan komt de 30-jarige Leemans transfervrij naar Doetinchem. Hij speelde de afgelopen 3 seizoenen voor NAC Breda, dat zijn aflopende contract niet wilde verlengen. Inmiddels is officieel bekendgemaakt dat woonwinkel De Weelse aan de Nijverheidsweg in Deel op dinsdag 30 juni failliet is verklaard door de rechter in Zutphen. Bij het bedrijf werkten 6 mensen. Henk-Jan Terwaarbeek is aangesteld als curator van de woonwinkel. Wat de reden voor het faillissement is, kan hij nog niet zeggen. De omzet viel tegen, laat hij weten. Het was allemaal niet meer rendabel. Gisteravond is rond 21:15 een gewonde man aangetroffen aan de Van Starkenborghstraat in Doetinchem. De man wilde niet zeggen wat er precies is gebeurd en verklaarde aan de politie dat hij was gevallen. De politie is een onderzoek gestart om de toedracht van het ongeval te achterhalen. De man is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
6: We gaan weer even kijken naar de verkeersinformatie. Nog steeds gigantische drukte rondom Arnhem en ook helemaal op de A12. Dit vanwege grenscontroles en ook nog eens douanecontroles bij Duiven. Dus let er eventjes op. Dan de files op de A12. Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en de Zevenaar. Fixe file van 40 minuten. 40 minuten. Ik zou even weggaan daar, oh. 9 kilometer lang is dat. Op de A12 voor Arnhem richting Duitse grens. Dus Alfred Beek in de Duitse grens. Dan valt het wel weer mee. Dus 4 minuten, 2 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Knoopend Ouddijk en Duiven. Vertraging van 9 minuten, 6 kilometer. Dan kijken we even verder op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijzoord neemt de file ook alweer af. 7 minuten, 7 kilometer. Dan zijn er nog een paar andere te melden. Waaronder op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Tussen het Gelredome en Westervoort. Vertraging van 5 minuten, 3 kilometer. Op de N325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lent en Elden. Vertraging van 4 minuten, 3 kilometer. En tenslotte op de N325 Knoopend Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Huissen en Elst. Ook een fixe file van 33 minuten en 6 kilometer.
4: Regio 8. Heerlen Den Hartog. Regio 8.

Stromae met Santé. Stel nou, hè, je bent thuis. Als je thuis bent, loop dan eens naar je bank toe. Ga eens even opstaan. Hè. Ik weet niet waar je zit, waar je staat, wat je aan het doen bent. Ga eens even naar je bank toe. En ga eens even kijken of die wel een beetje schoon is. Het kan zijn dat die toch wel wat vieze vlekken heeft doorstaan. En die gewoon niet meer weg te krijgen zijn. Denk je, maar misschien... Misschien toch weer wel. Hè? En dan met dat hele dure apparatuur. Ja, dat is voor jezelf gewoon niet te gebruiken. Wel kan je iemand inhuren. Of je kan het gewoon gratis winnen hier bij Regio 8. Dat zou nog eens lekker zijn. Hè? Dat je gewoon even die smerige vlek weg kan werken. Of dat je denkt van ja, mijn bank... Ja, ik heb zoveel kinderen thuis en huisdieren en noem maar op. De hele circus is aanwezig. En ja, mijn bank die heeft een hele zware tijd achter de rug. Die verdient wel een schoonmaakbeurt. Nou, dan moet je even een foto sturen van je vieze bank. Ja, geen schaamte, nergens voor nodig. Ik denk dat iedereen wel zo'n bank heeft. Stuur het op naar 06-4747-0022. En wie weet maak jij wel kans door een gratis schoonmaakbeurt van je bank. Mede mogelijk gemaakt door Frits Thuis Achterhoek. Ja, lekker toch?

is wanneer je weet wanneer je verliefd bent. Ah. Hey, vanavond dan gebeurt er weer het een en ander op de Doetinchemse kadefeesten. Ben je er al geweest? Heb je al een beetje gezien hoe de sfeer er is? Nou, iets wat ik dus al wel heb gezien. Ik reed dus vandaag door die straat, hè, waar je dus nog even langs kan rijden bij de Doetinchemse kadefeesten. En daar zie je dus al gewoon bij de molen, zie je al het een en ander opgebouwd worden voor DJ On The Mill morgen. En kaarten daarvoor kan je nog steeds winnen hier bij Regio 8. Hoe, wat, wie, wat, zus of zo, hoor je na

0: het in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victim blaming. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks 850 miljard euro extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart kunnen lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Maar volgens Heijnen blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. En Italië zet 2 Russische diplomaten uit vanwege vermeende spionageactiviteiten. Volgens de Italiaanse regering gaat het om agenten van de Russische geheime dienst die onder diplomatieke dekking werkten. De uitwijzing volgt na de arrestatie van 2 voormalige Italiaanse inlichtingenmedewerkers. Zij worden ervan verdacht gevoelige informatie over militaire steun aan Oekraïne te hebben doorgegeven aan Rusland. Rome noemt de spionagezaak een ernstige en onaanvaardbare inmenging. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen is er volop zon met in Groningen wat bewolking bij zo'n 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met Huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel- en koningschieten. Dinsdagmiddag, de kindermiddag met Troeftheater. En s'avonds, feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis. Vier toch in Oer.
5: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
6: Op zaterdag 18 juli de Callahan Clearwater Revival. Beleef de grootste hits van CCR.
5: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
7: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ja, 5 uur geweest. Zie dit als je gebruikelijke wekker. Je mag naar huis. Tenminste, ik hoop het. Ga naar huis. Dit is Robbie Williams en she's Madonna.

Robbie Williams en She's Madonna. Dat zou best kunnen, geen idee. Ja, ondertussen vanavond, rond 6 uur, dan hoor jij Jorre Vink. Yes, niet alleen maar muziek, maar ook nog eens presentatie. Samen met de leden van Kettengrip, want die gaan weer verslag doen van de Doetinchemse kadefeesten. Dus het is het zeker waard om te blijven luisteren. En ook naar de Pointer Sisters. Yo!

Tiesto en Eva Max met The Motto. Ja, op de website van Regio 8 staat iets heel interessants, namelijk artikel over Duitsland. Want die kijkt na de waterramp Ahrtal over de grens hoe Rijn en IJssel ineens voorbeeld werd. Ja, we zijn opeens een voorbeeld voor de Duitsers. Ja, de plek was goed gekozen. Het Wasser... moet ik het goed uitspreken ook nog, jongens. Het Wasserbouwlabor. Nee, dat laat maar zitten. Maar goed, je snapt misschien wel wat ik bedoel, zo niet, kijk op de website. Tussen modellen en proefopstellingen waarin waterstromen worden nagebootst, liet Noord-Rijn-Westfalen zien wat er vijf jaar na de verwoestende watersnoodramp op 14 juli 2021 in het Ahrtal in gang is gezet. Ja, opvallend was wie daarbij aan tafel zaten. Niet alleen Duitse bestuurders en onderzoekers, maar ook minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat en dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel uit Doetinchem. Ja, het is toch wel even een soort Nederlands trots, zouden we mogen zeggen. Hè? Dat we toch wel weten hoe we het water kunnen omarmen als onze grootste vriend, maar ook kunnen tegenhouden als onze grootste vijand. Nu zullen wij in de Achterhoek daar niet zo mega veel van merken dat we de helft van Nederland onder water komt te liggen als we niet goed de dijken onder controle hebben. Maar ja, toch wel fijn dat we onze expertise en nare ervaringen kunnen delen met het buitenland. Dat zij ook zichzelf kunnen gaan beschermen. Hoppatee, daar loopt Nederland toch wel lekker mooi op voorop.

0: Crowded House. Don't dream it's over. Ja, nee, doe dat inderdaad maar niet. Want je weet maar nooit. Hè? Je weet maar nooit.
1: Het thema trio.
0: Je weet maar nooit of er dan opeens zo in juli, begin juli, een waterschapsheffing, hè? Een vrachtwagenheffing gaat komen. Ja, dan is het voor transportbedrijven toch interessanter om te kijken naar andere vervoersmiddelen dan de vrachtwagen. En dus wordt het voorbeeld van het gebruik van een boot voorgesteld. En dat je dan toch maar gewoon even via Port Emmerich de boel gaat verschepen en gaat verplaatsen. Zo, goedemorgen. Gaat transporteren, om het zo maar te zeggen. En Port Emmerich is voor transportbedrijven in het Gelderse grensgebied geen vreemde keuze. Want het ligt geografisch gezien uitstekend. De haven is goed bereikbaar per spoor, weg en natuurlijk ook nog eens het water. Daarnaast ligt het stuk dichterbij dan de haven van Rotterdam. Maar de containers moeten vaak alsnog die kant op, dus... Ja, waarom per schip? Ja, antwoord op die vraag kun je allemaal verder vinden op de website van Regio 8. www.regio8.nl of lees het via de Regio 8 app. En we hebben de allerlaatste en ik heb iets heel erg leuks gevonden. Eentje die jij zeer waarschijnlijk ook kent, van Harry Belafonte. Mocht het jou nog niks zeggen, dan weet ik bijna wel zeker dat dit jou wel wat gaat zeggen.
1: Het thema trio.
0: Want we gaan op reis met de bananenboont.

0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.

0: minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. In de zomer zijn ook de grasaren weer volop aanwezig. De gemeente Brummen en Lochem waarschuwen dat deze scherpe zaden gevaarlijk kunnen zijn voor honden en andere huisdieren. Grasaren groeien vooral op droge, zonnige plekken. Door kleine weerhaakjes kunnen ze vast komen te zitten in de neus, oren, ogen of tussen de tenen van een dier. Dat kan pijn en ontstekingen veroorzaken. Huisdiereigenaren wordt geadviseerd hun dier na iedere wandeling goed te controleren. Het Almende College in Silvolde heeft het schoolgebouw aan het Bleumersplein verlaten. Na de zomer trekt basisschool de Plakkenberg erin, omdat ze een compleet nieuw onderkomen krijgt. Het huidige gebouw is sterk verouderd en wordt gesloopt. Het werk bij het Almende is nu helemaal afgerond en daardoor staat de Bleumers weer leeg. Gisteravond is rond 21:15 een gewonde man aangetroffen aan de Van Starkenborghstraat in Doetinchem. De man wilde niet zeggen wat er precies is gebeurd en verklaarde aan de politie dat hij was gevallen. De politie is een onderzoek gestart om de toedracht van het ongeval te achterhalen. De man is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is officieel bekendgemaakt dat woonwinkel De Weelse aan de Nijverheidsweg in Weel op dinsdag 30 juni failliet is verklaard door de rechter in Zutphen. Bij het bedrijf werkten 6 mensen. Henk-Jan Terrebaarbeek is aangesteld als curator van de woonwinkel. Wat de reden voor het faillissement is, kan hij nog niet zeggen. De omzet viel tegen, laat hij weten. Het was allemaal niet meer rendabel. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
8: Yes, daar gaan we.
9: Buiten is het
8: 25 graden.
9: Oh, oh, oh, spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
8: Ja, we waren heel druk in gesprek, maar ik hoop dat hij zijn hoofd er weer bij heeft. Gerrit Vossers, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Ja, we hadden net een heel interessant verhaal, hè?
10: Ja, misschien wel een filmpje vanmiddag opgenomen voor McDonald's. Met de trekker Big Mac gehaald. Dus tuut.
8: Poh.
10: Dat is een mooi merk. Ja.
8: Maar dan in een andere variant, hè?
10: Ja, dan in een andere variant. Maar je zult binnenkort wel zien hoe het geworden is.
8: Oh, wat grappig. Oh, dat lijkt me sowieso wel leuk. Met een trekker dan gewoon lekker naar de McDrive gaan.
10: Ja, ja.
8: Ik denk dat vaker gebeurt.
10: Je kan nergens onderdoor, dus...
8: Nee, maar misschien die grasmaaiers van de Zwarte Cross... dat ze daar wel langs een zijn geweest.
10: Oh ja, ja, ja, ja, ja.
8: Dat zou wel nog kunnen.
10: Ja, dat is al vast. Een van de 300, ja.
8: Wie weet. Hé, maar we zijn hier natuurlijk voor het weer. Dat moeten we niet vergeten trouwens. Het is warm buiten, het zonnetje schijnt. En het zou ook warmer gaan worden dit weekend, hè?
10: Ja, het wordt wel wat warmer, maar niet zo warm dan 14 dagen geleden... toen we de 37 graden hadden op de vrijdag. Dat zit er gelukkig niet in. En de wind die komt ook uit een heel andere hoek, dat merken we wel. Want vanmorgen hadden we nog lange tijd met bewolking te maken. Althans in het noorden van het land en ook een deel van Gelderland. Vooral het noordoosten en oosten. Daar bleef de bewolking nog wel lange tijd aanwezig. En dan merk je ook wel dat de wind uit het noorden komt. Dat het toch wel wat lekker is voor het gevoel. Want het was vanmorgen toch al gauw 20 graden. Maar dan vind je het in ieder geval heerlijk. En dan was het ook. In de middag kwam dan die zon door. Of eind van de ochtend, begin van de middag. Er werd vaker door. En vandaag, op dit moment is het overal zonnig. We zien nog wel wat bewolking, maar de zon die speelt de hoofdrol. En die zullen we ook zien tot zonsondergang. De wind die is zwak tot matig. Zwakt vanavond af en komende nacht. Dan kunnen we weer lekker slapen. Want de minimumtemperatuur ligt rond de 15, 16 graden. En morgen dan hebben we niet met een noordenwind te maken, maar dan is die noordoostelijk. En dan wordt het ietsjes warmer dan vandaag. Dan kunnen we 27 graden verwachten als maximumtemperatuur. En die noordoostenwind die houden we voorlopig wel vast. Want er komt dan ook wel wat droge lucht binnen. Ook wel wat wolkenvelden. Want vooral het noorden van het land die blijft gevoelig voor bewolking. En dat merken we dan ook in de temperatuur vandaag ook al. Want in het noorden werd het 20 graden. Terwijl in het zuiden van het land 27 graden werd. En die verdeling die houden we de komende tijd ook wel een klein beetje. Op sommige dagen is er wat meer zon. Bijvoorbeeld op de zaterdag. Dan kan de temperatuur de 30 graden bereiken. En begin volgende week hebben we ook die temperaturen van 30, 31 graden. Misschien dat er richting woensdag nog ietsjes warmer gaat worden. Maar echt uitschieters naar boven van die 37 graden wat we gehad hebben, dat ziet er voorlopig niet in. En het mooiste is ook de nachten die blijven redelijk koel. We zitten tussen de 15 en de 18 graden. En elke dag dus flink wat zon, blijft droog. En als de zwarte cross begint, dan begint het met weer ook spannend te worden volgende week. Want dan neemt de kans op een regen- of onweersbui toe.
8: Oei.
10: Maar zover is het nog niet. We gaan eerst toch een aantal mooie zomerse dagen tegemoet.
8: Ja, je was me net al voor. Ik wilde net inderdaad vragen van hoe wordt het dan tijdens de zwarte cross? Kun je daar al iets meer over zeggen? Maar het wordt dus nog een beetje spannend.
10: Ja, dat wordt zeker spannend. Voor vrijdag staan wel wat regen- en onweersbuien, want dan gaat de wind wat om naar zuidwestelijke richting en dan komt er iets verkoeling. Altijd nog wel mooie temperaturen richting de 25 graden, maar er zou zomaar hier en daar een modderpoeltje kunnen ontstaan, maar zover is het nog niet. We wachten eerst af volgende week en komen wat dichterbij hoe het zich gaat ontwikkelen.
8: Daarom, en we zijn ook niet gemaakt van suiker, hè? Modderpoeltje moet kunnen.
10: Ja, dat hoort ook een beetje bij de zwarte cross. Hè?
8: Nee, ja, daarom. Beetje modder hoort erbij, anders kan je niet lekker crossen. Hey, helemaal goed. Morgen dan spreken we elkaar natuurlijk niet. En dan is het ook weer weekend. En dan maandag dan spreken we elkaar natuurlijk gewoon weer zelfde tijd. Zelfde zender, zelfde weerboer en zelfde meid.
10: Ja, helemaal goed. Goed
8: gaan.
10: Goed gaan, ja.
8: Goed gaan, ja, precies. En dan nog even de verkeersinformatie. Gaat soepel vandaag. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 14 minuten 7 kilometer. File is behoorlijk afgenomen. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Afrit Beek en de Duitse grens. Nog een kleine file van 2 minuten en 1 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. Vertraging van 7 minuten 7 kilometer. Op de A348 Arnhem richting Doesburg tussen Reden en Afrit Doesburg. Vertraging van 9 minuten 3 kilometer. Dan nog twee files te melden op de N-wegen. Op de N314 Doetinchem richting Zutphen. Tussen de N348 Zutphen en de aansluiting met de N319. Vertraging van 7 minuten 2 kilometer. En tenslotte op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 8 minuten 2 kilometer.
6: Heerlen Den Hartog, regio 8.

0: DJ Bobo, Ow, and Somebody Dance With Me. Wie gaat het zijn? En wie zit hier dus de ruimte van Regio 8 binnen te lopen? Ik zie wat spanning, want zometeen dan gaat mijn collega Jorre Vink de boel hier overnemen. En de collega's bij Kettengrip die gaan dus verslag geven bij de Doetinchemse kadefeesten. Zie ik hem dan verschijnen of doet hij nou... Het lijkt een beetje alsof hij moeite heeft met de deur hier bij Regio 8. Dat kan natuurlijk ook. Zometeen dan hoor je dus Jorre hier bij Regio 8. En wat ook nog heel bijzonder is, is dat er dus kaarten beschikbaar zijn voor DJ on the Mail. Ja, dat is echt een afsluitend evenement van de kadefeesten. Die gaat dus morgen eindigen. En wat er nou zo bijzonder is, is dat vindt dus plaats op de Walmolen. Ja, ze zijn dus daar al het een en ander aan het opbouwen. En daar is Jorre!
1: Hey!
0: Yay! Ja. Oh, er is nog iemand. Hey, Wouter Vink! Nou, het is echt één grote gezelligheid hier, oh. Zometeen meer. Gaan we nog even goed afsluiten. Dit is Sheryl Crow. Met Soak Up The Sun.

0: Richard en Ben.
1: Little Richard. Ja, the girl can't help it. Ze kan het gewoon niet helpen, Jorre.
2: Nee.
1: Nee.
2: Ik begrijp het. Maar Little Richard was ook niet zo little, dus ja.
1: Nee, nee, nee, precies. Dat kan je wel stellen, ja. Hey, maar gezellig dat je er bent. Ik had iedereen al zo goed mogelijk geprobeerd in te lichten over wat jouw plan is zometeen.
2: Gewaarschuwd.
1: Ja, gewaarschuwd. Van zet je hoorbescherming op, zet de volume ietsje lager.
2: Want van Puffelen komt straks weer.
1: Ja, dan wordt het chaos, denk ik.
2: Nee, het wordt leuk. Het wordt geen chaos, het wordt hartstikke leuk. En dat mag ook wel een beetje chaos zijn natuurlijk als je live bent bij een evenement.
1: Ja,
2: we zijn bij de kaderfeesten.
1: Het hoort erbij natuurlijk.
2: Ja,
1: de eerste keer kaderfeesten, ben je al geweest, of niet?
2: Nee, ik moet zeggen, ik woon in Doetinchem. Ik woon er helemaal niet ver vandaan, maar ik ben er nog niet geweest.
1: Nee. Ja, precies van, joh, ik hoor het op afstand wel.
2: Ja, dat valt ook wel mee. Ik heb er van de week nog weinig van meegekregen. Maar...
1: Oh nee, dat is ook wel goed voor de buurt, denk ik dan. Dat ze dat misschien dan volgend jaar weer zouden kunnen doen, als dat lukt.
2: Ja, nou ja. Ik zal dit weekend nog eens even gaan kijken. Dan hoor je binnenkort hoe ik het gevonden heb.
1: Maar dan moet je wel morgen gaan hoor, want anders is het afgelopen.
2: Oh.
1: Ja.
2: Oh.
1: Even dat je het weet. Hey, maar heel veel succes zometeen. Ook samen met Get the Grip. En wanneer zit je alweer? Ik denk...
2: Nou, zometeen. En anders zaterdag.
1: Ja, ik denk... Ja, zaterdag.
2: Maar wanneer zie je mij weer? Ja, nou, bij de volgende barbecue.
1: Bij de volgende barbecue volgend jaar, ja. Ik moet even parken. Biertje, vrienden. Ja, tot volgende week.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
16: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim €6 miljard aan inkomsten op. De eerste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Op de Col de Tourmalet kwam hij als eerste over de finish met een voorsprong van meer dan 2,5 minuut op zijn grote Deense concurrent Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Met de overwinning lijkt Pogacar de basis te leggen voor zijn vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk. Hij neemt ook de gele trui over van de Noor Torsten Traeen die in een afdaling ten val kwam. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. Minister Heijne van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks €850 miljard extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Volgens Heijne blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
17: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja. Van Jumbo.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
19: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
20: Hallo.
2: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie en zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
19: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
20: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
21: Brussel-Zuid.
20: Hé, nu al?
19: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: De Doetinchemse Kadefeesten.
1: Op deze donderdagavond met natuurlijk daar Balthazar van Puffelen. Een mooie avond weer, hè?
2: Ja, zeker mooi. Ja, de hele week al, joh. Het is hier niet alleen qua weer geweldig geweest de hele week. En de afgelopen dagen was het iets minder, maar hier niet. Het is droog gebleven, we hebben een lekkere temperatuur gehad. En bij mij staat Jeroen van Ree. Jeroen, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
2: Nou, de één na laatste dag en je praat nog terug. Dat is op zich heel bijzonder.
3: Ja, nee, maar dat komt ook wel. We hebben gewoon een geweldig groot team. En heel veel vrijwilligers die zich aangemeld hebben, ook gaandeweg de week. En ja, dan kun je de taken een beetje verdelen en dan kun je ook je stem een keer sparen. Hè?
2: Neem ons even mee, wat gebeurt hier op dit moment?
3: Nou, we zijn nu met het Moor MKW Beachvolleybal toernooi bezig. Dat is een van de drie beachvolleybalavonden die we de afgelopen dagen gedaan hebben. Maximale opkomst, 24 teams, gemiddeld 6 personen per team. En dan zijn we aan 300 mensen ongeveer. Maar wat nog veel spectaculairder is, is dat wij ook de City Beach Barbecue hebben gehad. Eergisteren, gisteren en vandaag. Gisteren waren we met ruim 100 mensen. We zijn vandaag met ruim 200 mensen.
2: Ja, het mooie is eigenlijk, want heel veel mensen hebben een beetje spijt. En vooral bedrijven dat ze zich niet ingeschreven hebben. Want dit is natuurlijk de unieke kans om ja, vlak voor de zomervakantie nog met de personeels bij elkaar te komen. En van een balletje te slaan, een glaasje te drinken, een hapje.
3: Ja, nou dat was ook exact datgene wat Moor MKW graag wilde. Ze wilden graag meedoen met twee teams en een zomerborrel combineren met het volleybal. Dus ze zijn hier ook gekomen met, ik denk iets 65, 70 mensen barbecuen. En een aantal mensen die van hun gaan spelen en de rest gaat aanmoedigen. En ja, ook een biertje meedrinken, denk ik dan maar. Hè?
2: Zeker weten. Onderweg, misschien in de auto of zit je thuis. De toegang hier is vanavond gratis. Je kunt dus gewoon komen kijken. Zit je in de auto met z'n tweeën, wie kookt er vanavond? Nou, je kunt hier een hapje komen eten, want de restaurants hebben hier hun lekkernijen opgestald. En het is meer als een broodje kroket, kan ik je melden. Goed, even naar morgenavond, want ja, dat moet natuurlijk de grote finale worden.
3: Ja, dat wordt de grand finale. Daar zijn we zelf ook wel heel benieuwd naar hoe dat gaat. We hebben het geprobeerd zo goed mogelijk voor te bereiden. We hebben van alles en nog wat. Op dit moment kun je zien dat er mensen bovenop de molen staan om de boelen te bouwen. Je ziet een klein driepunt wat de DJ-booth gaat worden. Je ziet de lampen al op de molen. Je zult vanavond zien dat de molen al blauw is, want de hele week is die al blauw gekeurd.
2: Nou, Jules Moorman die zette dat gisteren op Facebook. Ja. De molen is blauw.
3: Ja, ja, inderdaad, de molen is blauw de hele week al. Maar morgen was die echt knetterblauw en knetterverlicht. Ruim 1000 kaarten, dus we verwachten zo rond de 1000 mensen hier. Het wordt even een spannende avond voor ons vanavond om alles klaar te zetten voor morgen. En dan om 3 uur gaat de weg dicht en dan om 5 uur gaan we beginnen.
2: Wat heel veel mensen vergeten, dit is voor de allereerste keer. Ik weet, we zijn nog niet helemaal klaar, maar tot nu toe...
3: Geweldig. Het is prachtig verlopen. Je merkt gewoon dat meegedacht wordt door alle mogelijke manieren. Inderdaad de eerste keer zo'n succes en zoveel positieve feedback die we van mensen gekregen hebben. En of nou de dinnershow geweest is of concert aan de IJssel of de duckrace. Tuurlijk zijn er dingetjes niet goed gegaan, daar moeten we van leren. Maar we kijken nu al heel trots terug en ja, de grande finale, de grand mille zal dan morgen wel het sluitstuk moeten zijn.
2: Wil je erbij zijn morgenavond, ga naar www.doetinchemsekadefeesten.nl en koop je tickets voor DJ's on the mill. Succes het laatste stukje, Jeroen.
3: Dank jullie wel.
0: Check doetinchemsekadefeesten.nl. 2, 3, 4,

0: Zandvoortse kaderfeesten.
1: Eén sportieve activiteit daar in Doetinchem en Sky is erbij.
2: Jawel, we staan hier weer op de kaderfeesten in Doetinchem samen met
3: Jury Vaags.
2: En ik vraag me eigenlijk een beetje af, want je bent hier met een heel team. Wat zijn dit voor mensen voor jou?
3: Wij zijn hier met ons kantoor. Wij zijn More MKW accountants en belastingadviseurs. En we hebben het prima naar ons zin.
2: En ga je ook nog een beetje trefballen? Wat was het?
4: Volleybal,
2: ja, zie je nou. Ga je nog een beetje... Wat was het nou?
4: Volleyball.
2: Ga je nog een beetje volleyballen?
3: Jazeker, wij doen met twee teams mee en we gaan voor het kampioenschap. Dus,
2: Hartstikke leuk. En je bent lekker aan het eten, zie ik. Wat ben je aan het eten?
3: Heerlijk.
2: Wat ben je aan het eten?
5: Oh, wat ben ik aan het eten? Ik ben...
6: Dus nogmaals...
3: Borst en van alles eigenlijk. Dit is een barbecue, dus het is echt helemaal top.
2: En bij welk restaurant zitten we hier?
3: Dat zou kunnen zijn Gringo's of Ruimzicht, van alles bij elkaar volgens mij. Maar ik geloof Gringo's.
2: Nou, je hoort het al, als je de zin hebt om lekker te gaan eten en misschien even lekker hier lekker te gaan sporten, bewegen, kom dan lekker naar de kaderfeesten in Doetinchem.
0: Check doetinchemsekaderfeesten.nl.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus
1: strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
4: Oh yeah.
3: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij twee mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. Eén man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth. Maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim 6 miljard euro aan inkomsten op. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.
18: Elke maand weer.
17: En hoe meer meer data en snelheid,
18: hoe groter die korting.
17: Dat is One. Van Vodafone.
18: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
16: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
16: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
20: Met cryptomunten, de nieuwe...

0: de Doetinchemse kadefeesten.
1: En Sky nog steeds ter plaatse. Wie heb je bij je, Sky?
2: Ja, ik heb hier Hendrik Jan bij mij. Hallo, hallo, hallo.
3: Hoi, goedemiddag.
2: Ja, Dozeer. Je hebt een bedrijf Dozeer. Wat houdt dat in?
3: Wij zijn een bedrijf uit Doetinchem. We hebben een groothandel in schoonmaakartikelen. En we beleveren dus een heleboel horecabedrijven, maar ook het ziekenhuis in Doetinchem, Markenheem. Dat soort dingen van toiletpapier, handdoekjes, schoonmaakmiddelen.
2: Nou, dat klinkt hartstikke mooi, dus dan moet je juist nog schoonmaken, dan kun je eens bellen. Je bent hier niet alleen, want je bent hier samen met je team, denk ik. Of heb ik dat verkeerd?
3: Nee, klopt. We zijn met ons bedrijf. We gaan elk jaar voor de zomer met elkaar uit eten en een borreltje drinken, want iedereen gaat nu langzaam op vakantie. Maar nu leek het ons leuk om in plaats van een keer uit eten te gaan in Doetinchem met z'n allen mee te doen aan het beachvolleybaltoernooi. Dus we hebben een bedrijfsuitje gecombineerd met beachvolleyballen en een stukje sponsoring hier aan de kadefeesten.
2: Ja, gaat het volleyballen ook nog een beetje goed met je team? Of denk je, oh, kan wel iets beter nog?
3: Mijn team is op dit moment achter jou aan het spelen. Dus ik kijk met een schuin oog mee en het is de eerste wedstrijd. Dus ik heb nog geen idee, eerlijk gezegd. Maar ik ga ervan uit dat ik allemaal toppers bij me heb vandaag.
2: Helemaal top. En heb je nog wat lekkers gegeten vanavond?
3: De eerste zitten nu aan de hamburgers, zie ik, van de barbecue. En een paar aan een frietje. En ik ga ze dadelijk na de eerste wedstrijden even lekker wat eten.
2: Nou, heerlijk. Leuk je even gesproken te hebben. En nou, dan gaan wij weer terug naar de studio.
0: Check doetinchemsekadefeesten.nl.

0: kadefeesten.
1: En daar kom je van alles tegen op sportief gebied, ook nog Sky, begrijp ik.
2: Ja, we zijn hier lekker weer nog steeds op de kadefeesten in Doetinchem. Samen met
3: Rob Jona van Orion Stars.
2: Nou, wat hartstikke leuk. Orion Stars is met, ik hoop dat ik het goed uitspreek, want de hele week zeg ik dan verkeerd, volleybal. Jawel. Wat ben je dan een beetje aan het doen met het volleybalteam?
3: Ja, we zitten nu in de zomerstop, dus de spelers hebben nu allemaal hebben even vakantie.

0: organisatie zijn druk met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
1: Oké, dus mensen kunnen zich dan inschrijven of hoe werkt dat?
0: Nee, de selectie is al rond. Dus we selecteren zelf het team bij elkaar. En dat zijn 14 volleyballers die komen vanuit Nederland, maar ook vanuit het buitenland om bij ons voor de prijzen te spelen.
1: Oké, nou ja, dat is nou jammer, want ik kwam me net inschrijven. Nee, maar jullie waren jullie zijn landskampioen. Hoe zit dat dan? Jullie zijn zo goed dus blijkbaar dan?
0: Ja, we spelen in de Nederlandse Eredivisie en daar hebben we nu 3 jaar op rij zijn we de beste gebleken. Dus we zijn 3 jaar op rij landskampioen geworden.
1: Lekker bezig, lekker bezig. En ik zag dat je net even wou padellen ook nog. Dat ga je ook nog doen, zie ik.
0: Ja, klopt. We zijn vanuit de hoofdsponsor Active Living zijn we uitgenodigd om met het padeltoernooi mee te doen. Dus ik doe samen met mijn collega Pim Kamps doen we vandaag mee.
1: Heb je er een beetje vertrouwen in?
0: Ja, zeker. Alles met een balletje, dat moet goed komen. Dus we gaan ook hier gewoon weer voor de winst.
1: Heel erg bedankt. Ik hoop dat je nog heel veel plezier hebt deze dagen. En dan gaan wij weer terug naar de studio.
2: Check doetinchemsekadefeesten.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
4: Mooi van Ethos.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De twee zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen. Maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij 2 mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. 1 man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth. Maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij 1 graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: vieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check Delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: Doetinchemse kadefeesten.
1: Live vanuit Doetinchem, met even een paar jaartallen bij elkaar optellen. Ja. Ondertussen zijn het er al heel wat, hè? Begreep ik.
2: Ja, dat kun je wel stellen. Bij mij staat Hans, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
2: Ruim 30 jaar, 33 jaar trainer bij Orion geweest.
3: Ja.
2: 50 jaar scheidsrechter.
3: Ja, nou.
2: En je vindt het nog steeds leuk.
3: Ja.
2: Je vindt het nog steeds leuk. Beachvolleybal, ja, volleybal, dat heb je in je hart, anders ben je daar niet zo lang mee bezig. Wat vind je van dit initiatief?
3: Hier heb ik jaren terug ook meegeholpen. Toen het zat in de stad.
2: Op het Simonsplein, hè?
3: Ja.
2: Ja, het is een paar jaar niet geweest. Nee. Nu wel weer. Ah, dan zien we nog iemand die we zo even moeten interviewen. Hans, geweldig initiatief dat ze het weer teruggehaald hebben.
3: Ja, alleen wat ik nu heb, nou heeft minder ruimte. Nou moeten ze zelf tellen. En daar heb ik al wel gehoord dat het...
2: Dat een beetje met de Franse slag is.
3: Ja.
2: Ah, ja, je bent natuurlijk ook officieel. Maar ja, goed, dit is de allereerste keer. Knap wat ze hier neerzetten. Morgen natuurlijk het grote feest van de DJ's onder Mil. Maar dat beachvolleybal, dat is wel een trekker geweest deze week.
3: Ja, dat is wel netjes.
2: Het verbindt mensen, bedrijven, particulieren.
3: Ja. Nou ja, dat hebben wij toch ook al de bedrijven bij. Als spons ging bij Orion, hè.
2: Die zijn er ook allemaal.
3: Ja.
2: Het lijkt wel één grote familie. We hebben fantastisch weer. We hebben een lekkere keuken. We hebben een lekker koud biertje.
3: Ja, maar ik heb net zelf naar het Nederlands damesteam gekeken.
2: Oh.
3: Die moest tegen Roemenië en die hebben ze met 3-0 gewonnen.
2: Kijk.
3: En morgen moeten ze tegen Duitsland.
2: Oké, en waar spelen ze dat?
3: In Belgedo.
2: Oké, moest je er niet even heen dan?
3: Was me zo.
2: Ja, fantastisch.
3: Was me zo.
2: Een groot hart voor volleybal, Hans. Dankjewel. Een hele fijne avond.
3: Ja, hetzelfde. En succes.
0: Check Doetinchemse kadefeesten.nl.

0: De Doetinchemse Kadefeesten.
1: Met daar van morgenavond de afsluiter DJ On The Mill. Er zijn nu al mensen die daarna uitkijken. Sky, want jij hebt zo iemand bij je staan.
2: Ja, de mensen niet alleen. Ik ook wel heel erg. Deze meneer ook hier voor mij. Ik sta hier met William. Hoi. Jawel, je hebt hier ook gesport of wat heb je gedaan?
3: Ja, ik heb net padel gespeeld hier.
2: En ging dat een beetje lekker?
3: Ja, het was wel erg warm, vooral in die glazen kooi. Maar het was superleuk om te doen.
2: En was je met vrienden of was je met familie?
3: Met vrienden. Ja, met 6 vrienden. Dus ik kon af en toe even uitrusten.
2: Hartstikke lekker. En wat vind je ervan met dit heerlijke, heerlijke weer dat je op dit nieuwe festival staat?
3: Ja, het is geweldig. Ik vind het een groot succes. Het ziet er prachtig uit. Iedereen is enthousiast. En het is inderdaad fantastisch weer. Dus genieten.
2: En morgen DJ On The Mill. Heb je een beetje een idee wat dat inhoudt?
3: Ja, een beetje. Nou ben ik zelf niet helemaal van die muziek. Maar mijn vriendin die vindt het geweldig. En ik ga gewoon lekker met haar mee. Dus we gaan een feestje bouwen.
2: Hartstikke leuk. Dus voor de mensen die nog niet weten of ze willen komen. Nou, dan ga je gewoon eventjes naar DJ On The Mill. En dan kun je daar alles vinden. Toch?
4: Doetinchemse Kadefeest.
2: Doetinchemse Kadefeest, dat was hem. Ja, sorry mensen, sorry.
4: Doetinchemse
2: Kadefeest.nl. En dan kun je daar alles over vinden over de DJ On The Mill dingetjes die er gaan gebeuren. En alle DJ's. We gaan weer.
0: Check Doetinchemse Kadefeest.nl.

0: kaderfeesten.
1: Die donderdagavond die loopt zo op zijn eind. En dan kom je toch ineens weer belangrijke mensen tegen, Balthazar.
2: Nou ja, het is een van de grondleggers van dit feestje hier zo. Hij is ook directeur van Ruimzicht en Lefbar aan de kader sinds een paar maanden. Groot succes. Ja, ik zeg Jan, ook hier weer de kaderfeesten. Samen met Luc van Kringo zien jullie dit. En nog vele andere mensen, maar het eerste jaar.
3: Ja, nou moet ik wel meteen zeggen dat Luc wel de grote man is, hoor.
2: Ja, wel is altijd.
3: En wij, ja precies.
2: Hij is ook veel knapper als wij. Die eer gunnen we hem natuurlijk. Maar wat een feest.
3: Ja, wat een feest. En natuurlijk met dit weer. En we kunnen wel zeggen dat Doetinchem echt wel een volwassen evenementenstad ook aan het worden is, hè?
2: Absoluut. Vrijdagavond was natuurlijk de grote dinnershow. Ja. Zaterdagavond jazz. Iets met jazz. Mike Baudet was er. Zondag de eendjes, de duck race. Groot succes. Veel geld opgehaald voor Sravana. En natuurlijk heel veel mensen, bedrijven die in competitie naar de zomer toe feesten.
3: Ja, en maandag zijn we ook nog stuk gegaan met de horecadag.
2: Dat was ook een feestje.
3: Dat was de zwaarste.
2: Dat liep bijna uit de klauwen, maar dat ging allemaal net goed. En ja, het is ook wel eens goed dat al die mensen die zo hard werken in de horeca zelf een feestje hebben. En dat hebben ze gehad.
3: Ja, die hebben we zeker gehad. En dan morgen nog DJ on the Mill, hè? Ja, en dat wordt denk ik wel de klapper. Dus er zijn er volgens mij nog wat kaarten verkrijgbaar. Maar we zitten al over de 1000 verkochte tickets, dus we zijn al blij.
2: Fantastisch. Ze zijn al aan het opbouwen hier. Ze zijn eigenlijk de hele dag al bezig om dat in orde te maken. Morgen wordt de inrichting helemaal anders. Worden de wegen hier rondom afgezet. Want het moet een knalfeest worden.
3: Ja, dat wordt een knalfeest.
2: Fantastisch. Goed, volgend jaar weer?
3: Zeker. Zeker.
2: Je twijfelt niet.
3: We hebben de Oude IJssel omarmd. En dat blijven we doen.
2: Absoluut. Nou, heel veel succes met de laatste loodjes. En een grote finale gewenst morgenavond natuurlijk. Dankjewel.
3: Dank je. Maar ik moet eerst volleyballen.
2: Oké, doe je best. Hij rent ook gelijk weg. Ze staan op hem te wachten. Ja, tot zover de verslaggeving, Sky. Sfeertje is goed hier, hè?
4: Ja, zeker weten. Het is hier hartstikke gezellig. Iedereen is lekker aan het feesten, lekker aan het sporten. Dus ja, dat is helemaal fantastisch.
2: Wij gaan zelf ook een drankje nemen. Op de radio stoppen. Dan zijn we er morgen weer om 12 uur. Hier gaat het nog even door. Dus ben je in de buurt, de toegang is hier gratis. De hele avond is hier nog volop feest. Aan de IJsselkade in Doetinchem. Dankjewel, Jorre, voor alle techniek. En tot morgen.
0: Check doetinchemsekadefeesten.nl.

0: maken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
2: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt.
3: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
2: Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietjes stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
14: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 Nieuws.
15: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De 2 zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen. Maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
1: Goedemorgen!
0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
1: Mm.
0: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Bruna.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's, voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus

0: extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
1: vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Oompa Oompa.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: versieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones. Dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws op Regio 8. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.